0: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.
1: See this.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, diens troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, Heere, dat wat krom is, rechtgetrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, Heere, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heere, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, Heere, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heere, we zeggen dat Suriname u toebehoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, Heere, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, Heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, Heren, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, Heren, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, Heren, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent en dat Jezus is de Christus en dat het niet anders zal zijn, omdat uw geest ons mag leiden in de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

overcomers. I overcame. I overcame.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Yahweh Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie. Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat land dat verlaten was, dat het land bloeit, dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe, waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opengaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En we mogen, en dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbondvolk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. En dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegend zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: God zegen, lieve luisteraars. U bent in aanval afgestemd op Radio Shalom 94.5 FM bij Een Goed Begin. Ik ben Ramona Atmopawiro en ik ben in de gemeente Eagle Wings Ministries International onder leiding van Apostel Kenneth. En de twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Ik heb al eerder in het programma een gedeelte aangehaald over Esther, voor degene die dat hebben beluisterd. Vandaag wil ik een ander gedeelte met u lezen of doornemen. Om even weer terug te gaan nadat koningin Vashti uit het paleis van de koning was gezet, moest er een andere koningin komen en dat was dus Esther. Heel wat mooie meisjes werden weer binnengehaald voor de koning en de koning mocht daaruit zijn koningin kiezen. In Esther 2 vers 10 staat er: Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Nou, Mordechai was zogezegd haar opvoeder. Mordechai was een neef van Esther. Hij had haar grootgebracht. Ze had geen ouders meer. En hij had tegen haar gezegd dat ze niet mocht praten over haar afkomst. En in vers 20 wordt dit stukje weer herhaald. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld. En deze tijd was er weer een, ik weet niet na hoeveel jaar precies, is er weer een groep van mooie meisjes binnengehaald. Ja, want toen der tijd, hoe wij ook erover denken nu natuurlijk, en wat God zegt in zijn woord, toen der tijd had de koning gewoon heel veel bijvrouwen. Maar er was één koningin. En dat was Esther toen in die tijd. Dus toen er weer van die meisjes naar binnen werden gehaald, had Esther nog steeds niet verteld wat haar afkomst was en wie haar volk was. En er staat: zoals Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus toen ik dit stukje las, dacht ik van: hey, we praten wel zo geweldig over Esther. We halen altijd wel aan, altijd standaard in dit verhaal van Esther, dat Esther haar volk heeft gered. En dat is ook wel zo. Maar we moeten niet vergeten wat de rol van Mordechai is geweest. Hij als man, hij als vader, heeft Esther grootgebracht. En niet zomaar grootgebracht. Want als ik lees, of ik heb even opgezocht wat bevel betekent. En bevel is een dwingende instructie. Het is een dwingende opdracht die hij haar had gegeven. En er staat verder: die geen tegenspraak duldt. Dus dat is een bevel. Dus eigenlijk zou ik David even willen vragen om misschien even in het Surinaams te zeggen wat deze tekst precies betekent. Dat dus Esther haar, dat ze dus bevel had gehad van haar neef, van haar opvoeder eigenlijk Mordechai. Ze had bevel gehad dat ze dus niet over haar volk mocht praten. En dat ze eigenlijk precies deed wat haar werd opgedragen. En net als zoals ik net zei, een bevel is een dwingende instructie die geen tegenspraak duldt. Dus misschien kan je die regel even voor ons in het Surinaams zeggen.
3: Dus, even moestakje die ze in Sralantongo, dan Mordechai ben je een bevel, aben tegi, aben abi een serieus takje naar Esther, voor no

voor iemand. U bent verantwoordelijk voor een groep. Misschien zijn het neefjes, nichtjes, buurkinderen, maakt niet uit. Maar u heeft een bepaalde verantwoordelijkheid over een kind. Hoe voeden wij op? Wat we tegenwoordig zien is van bijvoorbeeld, mijn moeder zegt tegen mij, Mona, kan je even bezemen? Huh? Alweer? Moet ik alweer bezemen? Of een tjuri? Of het werk wordt gewoon niet gedaan? En dan zegt die moeder van, oké, ik doe het zelf wel. Komt het u bekend voor? Dat is geen opvoeden. Ik heb zelf ook kinderen. We hebben zelf 3 meisjes. En we hebben ze moeten opvoeden. En ik zeg niet dat we het geweldig hebben gedaan. Maar er zijn dingen die kinderen altijd zullen uitproberen. Maar het is altijd heel belangrijk hoe jij als ouder daar tegenover staat. Blijf je op je standpunt gaan, staan. Want dit is de opdracht die je hebt gegeven. Bezemen. Dus u gaat erop toezien dat het gedaan wordt. Dus dat even tussendoor. Maar het raakte mij wel even van, hey, hij had haar opgevoed. En er staat, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus vanaf kleins af heeft Mordechai haar grootgebracht. Oké, we gaan een stukje verder. Verder in het verhaal is er dus een man opgestaan. Hij heette Haman. En hij werd de rechterhand van koning Ahasveros. En deze man was een heel erge man. Want hij dwong echt respect af van iedereen. En dat mocht ook van de koning. Want na de koning volgde dus Haman. En hij heeft dus zogezegd laten optekenen dat een ieder voor hem moest buigen als hij dus langs ging. En Mordechai, die een Jood was, wilde dat niet. En hij dacht bij zichzelf, ik buig alleen voor mijn God, niet voor mensen. En natuurlijk, Haman vond dat beledigend. En om dat helemaal kort samen te vatten, is hij naar de koning geweest en gezegd van, er is een volk die zich tegen u keert. Ze hebben hun eigen God, hun eigen gewoontes. Er moet iets aan gedaan worden. En hij is eigenlijk gelijk zo wreed begonnen om te zeggen, ze moeten met de dood worden weggevaagd. En toen, ja, de koning heeft daar goedkeuring aan gegeven. En Mordechai zakte toen in as, hoe noem je dat? Er was zo'n verdriet, een geween eigenlijk over het volk, dat ze zouden worden uitgeroeid. En toen Mordechai voor de poort was, en om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk hoorde Esther tuurlijk dat haar volk zou worden uitgeroeid. En u weet, toen ze pas binnenkwam, mocht ze niet praten van Mordechai. Ze mocht niet vertellen van waar ze kwam en wie ze was. Maar in dit geval was zij in gevaar, haar familie in gevaar, haar heel volk was in gevaar. En ik lees even 4 vers 14, want Esther zat helemaal lekker, helemaal comfortabel in het paleis, waar ze van alles kreeg. Ze had het helemaal goed. En nu vroeg zogezegd Mordechai haar van, hey, je gaat ons moeten helpen hierin, want jij, zogezegd, jij staat het dichtst bij de koning. Jij bent degene die genade heeft gevonden, die gunst heeft gevonden bij de koning. Dus jij gaat moeten praten. En nadat ze zogezegd probeerde om haar verantwoordelijkheid van haar af te schuiven, zei Mordechai tegen haar, want als je je in deze tijd in diep zwijgen hult, enzovoorts, dan zal er ergens hulp komen om ons te redden. Toch, dat zegt hij tegen haar. En het viel me op dat hij zegt, als je in deze tijd, toen je pas binnenkwam, toen had ik je nog bevolen om je mond dicht te houden van waar je kwam enzovoorts. Maar in deze tijd, Esther, om stil te blijven, er staat in diep zwijgen. Als jij je mond niet openmaakt, gaat er iemand anders komen en ons redden. En hij zegt verder, en wie weet of jij niet

0: juist voor een tijd als deze tot koninklijke waardigheid gekomen bent. Dus zie je weer de tijd. De tijd, lieve mensen. De tijd om je mond dicht te houden. De tijd om stil te zijn. Maar er is ook een tijd waar je gaat moeten praten. Waar je gaat moeten opstaan. En Mordechai bracht dat even in herinnering. Ik weet wat ik je geleerd heb, Esther, vanaf toen je te klein was. Maar nu is het de tijd om te praten. Nu is het de tijd om je mond open te doen. Want anders ga jij eraan. Jij gaat dood. Je hele familie gaat dood. En er zal wel iemand opstaan. Voor het volk, voor ons als volk. En dat heeft me aangesproken, dat gedeelte. Weet wanneer je moet praten. En wij als vrouwen, weer, ik praat weer tot vrouwen waarschijnlijk. Wij als vrouwen willen altijd wel zeggen wat en weet je. En altijd wel zeggen wat we vinden. Maar we moeten weten wat is de tijd. Dat andere gedeelte wat ik ook even met u aan de orde wil stellen. Is voordat Esther voor de koning verscheen. Want ze wist dat je niet zomaar mag verschijnen. Heeft ze eerst een vaste uitgeroepen. En over het volk. Met haar dienaressen, die heeft aan Mordechai doorgegeven, laten we met z'n allen vasten voordat ik bij de koning kom. Want het mocht niet, het was niet overeenkomstig de wet. En u weet, als er een wet is gemaakt, en vandaar komt die wet van Mede en Perzen, heb ik dus later ontdekt, hè, is dus uit dit stukje. Want we horen vaak, het is niet een wet van Mede en Perzen. En ik begreep maar niet van waar dat ding komt. Als er een wet in die tijd werd gemaakt, kon hij niet worden veranderd. Of er moest een andere wet worden gemaakt om dus balans te brengen in die wet dat eerder was uitgeroepen. Maar goed, er was een vaste uitgeroepen. Esther heeft 3 dagen gevast. En toen heeft ze gehandeld. En uiteindelijk, om het heel kort te maken, is de volk uiteindelijk gered. Omdat er toen ook een wet kwam dat het Joodse volk zich mocht verdedigen tegen die wet dat daarvoor gekomen was dat ze mochten worden uitgeroeid. Dit keer mochten ze zichzelf verdedigen. En die wet werd ook uitgeschreven en uitgedeeld, zodat de Joden wisten wat ze mochten doen. Maar wat mij uit dit stukje aansprak, is Mordechai is hier naar daartoe gegaan met een probleem. En ze is toen gezegd, oké, ik ga dit even oplossen. Want ik herken mezelf ook een beetje en misschien u ook. U hoort iets, u wilt direct handelen. Laten we teruggaan naar de Heer Jezus. Laten we teruggaan naar de Vader. We hebben veel ideeën, veel initiatieven. We zijn mensen en die wel houden van actie en niet om te blijven zitten. Maar voordat we iets uitvoeren, voordat we gaan handelen, laten we altijd teruggaan naar God en God bidden over deze kwestie. Laten we teruggaan en God vragen om advies. Hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moet ik dit doen? Want uiteindelijk is hij degene die controle heeft over de hele situatie. Dus ik wil u hiermee eigenlijk aansporen en aanmoedigen. Laten we Gods aangezicht eerst zoeken. Als het nodig is te vasten. Als het nodig is anderen erbij te halen om u te versterken. Om een team te vormen. En Gods aangezicht te zoeken. Voordat we iets gaan doen. Voordat we gaan handelen. Voordat we, weet je, misschien een gesprek aangaan. Voordat we iets gaan ondernemen. En denken van ja, het is een goed idee. Laten we het doen. Nee, laten we eerst God zoeken. En na die 3 dagen van vasten. Toen is Esther voor de koning verschenen. Ze mocht binnentreden. Want de dood stond als straf. Voordat je bij de, als je zomaar voor de koning kwam. Maar de scepter werd aangereikt aan haar. En dat betekende voor haar vrijspraak. Ze mocht praten. Ze mocht zeggen wat op haar hart was. En haar verzoek werd ingewilligd. Haar verzoek werd goedgekeurd. Dus ik wil u hiermee bemoedigen. Gaat u eerst voor God. En dan gaat u handelen. En God zal dat zegenen. En ik wil u danken voor uw aandacht. Ik wil u danken dat u heeft geluisterd. Ik wil u danken dat u in elk geval heeft meegedacht met mij. En ik weet zeker dat u bent aangeraakt. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: With double sketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen.
8: Connected, alase.
7: Connected na Oso, affordable for you.
8: Yeah, yeah.
7: Connected na Broco, met TeleSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
8: Connected
7: na Scoro, online plus Larry is lobby.
8: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.

Rhapsody time, reality time. Vervul uw evangelische opdracht met moed. Dat is vandaag onze thema, Happy Beautiful Morning, geliefde. Onze thematekst is gehaald uit Joshua 1, vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Halleluja. Moed is het goddelijke vertrouwen om te spreken en te handelen in overeenstemming met Gods wil, ongeacht tegenstand of omstandigheden. Het is vaak het resultaat van vervuld zijn met de Heilige Geest, dynamische evangelisatie, het evangelie met durf verkondigen. We zien dit in Handelingen 4, vers 31. De heiligen werden allen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het woord van God met durf, zelf in het aangezicht van bedreigingen en hevige vervolging. Wat hebben we dat toch hard nodig in onze wereld de dag van vandaag? De uitwerking van goddelijke moed en dapperheid in de verkondiging van het evangelie. Iemand met moed, geliefde, begrijpt dat elke tegenstand een kans is op overwinning. Halleluja. Dat zien we ook in de vroege kerk. De apostelen deinsden niet terug voor vervolging. Ze verkondigden het evangelie juist met nog grotere moed. Nadat ze bedreigd waren, baden ze niet om veiligheid, maar ze baden om moed. En toen ze opnieuw met de Heilige Geest vervuld waren, halleluja, spraken ze het woord met vrijmoedigheid. En dat mag u zelf lezen in Handelingen 4, vers 29 tot 31. Zelfs toen ze geslagen werden en het bevel kregen om niet te prediken, gingen ze vol vreugde weg en bleven ze dagelijks Jezus Christus onderwijzen en prediken. Handelingen 5, vers 40 tot 42. Ze waren niet bang voor koningen. Ze waren niet bang voor heersers of de dood. Nee, ze waren sterk en zeer moedig. God heeft ons dezelfde bediening van verzoening gegeven. 2 Korinthe 5, vers 18. Aan u is het evangelie toevertrouwd, geliefde, om uw wereld voor de Heere Jezus te bereiken. Daarom moet uw leven in het teken staan, halleluja, van het evangelie. Weiger om u te richten op de minder belangrijke dingen in het leven. Paulus zei in 1 Korinthe 9, vers 16. Als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Halleluja. Dat zou uw bewustzijn moeten zijn, geliefde. U bent de ambassadeur en een beheerder van het mysteries van Christus. Negeer de zondaars om u heen niet, geliefde. Het is niet Gods wil dat iemand verloren gaat. Lees dat maar in 2 Petrus 3, vers 9. Hij wil dat ze gered worden. Hij wil dat ze gered worden en door u, geliefde. En hij rekent ook op u, lieve mensen. Romeinen 10, vers 14 zegt: en hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Halleluja. Halleluja, geliefde. Hoe kunnen zij horen zonder iemand die predikt? U bent die prediker, geliefde. Ja, u bent die prediker. Weiger om te zwijgen. Wees moedig, geliefde. Wees dapper en verkondig het evangelie met overtuiging. Dit is uw moment, lieve mensen. Neem uw plaats in. Vervul uw opdracht met moed. En beïnvloed uw wereld voor Christus. Halleluja. Dat is de oproep van morgen, geliefde. We zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. Ik ben moedig. Dapper en door de Heilige Geest bekrachtigd. Om het evangelie met durf, kracht en overtuiging te verkondigen. Ik ben een ambassadeur van Christus. En door mij bereikt het woord mijn wereld met kracht. Waardoor vele redding en transformatie ontvangen. Halleluja. Amen. Geliefde, wauw. Wat een oproep van morgen. U bent de prediker. U bent de prediker, geliefde. God rekent op u.
predik voor de mensen in uw wereld. Weiger niet, halleluja. Maar doe het, zodat uw licht kan stralen. Geliefde, ik bedank u voor het willen meedoen met de Rhapsody van morgen. En om de Rhapsody te krijgen van ons, mag u gerust het thema van de dag sturen naar ons. En dat is nogmaals, vervul uw evangelische opdracht met moed. En dit stuurt u naar 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsindi en ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag. Heer.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom, welkom en een hele goedemorgen nogmaals. God bless you, bless you, bless you. Het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u goed wakker bent. Voor degenen die hun kopje koffie nog drinken en of hun thee of hun broodje zitten te maken om te eten, of zich gewoon klaarmaken om naar het werk te gaan. Nogmaals een hele goede morgen. En ik bid u toe een productieve, volle, een gezegende en een plezierige werkdag. Nou, mijn naam is Ian Mourazim. En door de genade van de Heer ben ik vandaag uw presentator. We gaan zo meteen even over naar een music break. We gaan naar een pokoe luisteren. Al voor wij van start gaan met de bemoediging van vanmorgen. Al voor wij natuurlijk van start gaan, vraag ik u even om te laten weten dat u luistert naar Radio Shalom. Laat weten van waar u uitluistert. Laat weten als de uitzending helder is. Laat gewoon even weten dat u luistert naar de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Want het is de bedoeling dat we samen radio gaan maken, dat we elkaar gaan bemoedigen, dat we gaan, ik weet niet, fellowshipen, maar dat er relatie is op zo'n manier. Nou, gaat uw gang. Ik wacht op u. Ik speel even het liedje. Waar is dat lied gegaan? Help ik ook weer. Ik heb hem hier. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Goedemorgen nogmaals en welkom bij The Morning Move.

Opwekking 595, licht van de wereld. Old but gold, zou ik zeggen. Het is nog steeds de Morning Move. Welkom, welkom, welkom nogmaals bij deze nieuwe editie van de Morning Move. Genade op, genade op, genade. En we zijn op het punt gekomen waarbij we dan zullen overgaan tot de bemoediging van vanmorgen. Oh, ik hoop dat u ready bent.

Nou, de titel van onze bemoediging is De Heere helpt mij. Heel simpel. Eigenlijk hoef ik niet eens door te gaan met de bemoediging. De Heere helpt mij. Ja, en dan praat ik niet alleen over mij, maar het is algemeen. De Heere helpt u. De Heere helpt u. Uw moeder, uw vader, onze broeders en zusters, iedereen. Iedereen, letterlijk iedereen. De Heere helpt ons. De Heere helpt mij. En ik hoop dat ik deze morgen tot iemand mag spreken. En dat tenminste één persoon bemoedigd mag raken. We gaan vandaag beginnen met een Bijbeltekst. Psalm 46, vers 2. Bij God vinden we bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij, hoofdletter H, ons te hulp komt. Bij God vinden we bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Weet u, er is niemand hier op aarde die kan zeggen dat die zonder problemen zit. Die nooit problemen heeft gekend. Dat bestaat niet. Niemand in het leven kan ooit eens zeggen, ik weet niet wat problemen zijn. Ik heb nooit een probleem gekend. Ik heb nooit een ongemakkelijkheid gekend. Ik heb me altijd lekker gevoeld. Ik ben nooit ziek geworden. Ik heb nooit gebrek geleden. Ik ga u eerlijk zeggen. Wiens nou aan, ook al is het voor een dag maar. Ook al is het voor een jaar maar. Ook al is het maar voor 10 jaar dat je hebt geleefd. One problem and meet you. En het mooie ervan is dat de Heere ons niet zo laat in onze problemen. Maar Hij weet precies. Weet u, de Heer weet precies wanneer een blad van een boom valt. Hij weet het precies. En welke blad van die boom is gevallen. Hoeveel te meer zal Hij niet weten wanneer wij een probleem hebben. En weet u hoe kostbaar wij zijn in de ogen van God? We zijn zo kostbaar. U bent zo kostbaar. En soms lijkt het erop alsof de Heer niet om u geeft. Soms lijkt het erop alsof de Heer u zo lang laat in een bepaalde situatie. En je probeert jezelf te overtuigen. Elke keer weer. Van nou, ik moet blijven geloven, ik moet blijven geloven. Maar ergens, diep in je hart. Dan wan prakseer je kon dat je kan je masra vergiet meer. Kan je masra nog loop misoyeren. Misschien is dit gewoon mijn bestemming. Misschien moet ik gewoon zo door het leven heen gaan. En soms kijk je naar andere mensen. Van de libi ego vooruit. De acties schrijven, maar Sami doe jong. Tak mim libi zongan libi. Wat heb ik gedaan? Waarom moet ik zo lijden?
soms lijkt het alsof je alleen bent. Soms ageerst ik een grond tapu die zijn leidingen om een sma. Maar ageerst ik jou aan nomo dit op een grond tapu. Het lijkt alsof je in je eigen wereld leeft. Na dorosei. De lafu, je peer TV. Je doet alsof niets aan de hand is. Maar van binnen is niet alles oké. En dan lijkt het erop alsof niemand weet, niemand ziet. Maar weet u, er is iemand die alles weet, die alles ziet, die alles hoort, die alles voelt. En dat is niemand anders dan onze God. Onze liefdevolle God. Onze genadevolle God. Onze God die het beste met ons meent. Die ons het beste kent. Hij kijkt naar ons. Hij weet waaraan we denken. Hij weet hoe we ons voelen. Het probleem met ons mensen is dat wij gelijk antwoord willen hebben van hem. Wij willen bepalen voor hem wanneer hij spreekt. Wij willen bepalen wanneer de oplossing komt. Wij willen bepalen wanneer de Heer beweegt. In het begin, dan zijn we misschien geduldig. Ja, je wacht je 1 jaar. Je wacht je 2 jaar. Je wacht je 3 jaar. Maar bij een 5e jaar, dan heb ik je actieschrift van Masra, Sepsayong. Wat gebeurt er? Waar blijft u, heren? En dan raakt ons vertrouwen eigenlijk in een bepaalde, ja, hoe moet ik het zeggen? Af vertrouwen begint vervaag. En als je niet oppast, begin je dan je geloof te verliezen. En dan onderneem je vervelende stappen. Waarbij jouw relatie met God dan ook aan het vervagen is. Waar je dan je hulp zal zoeken bij jezelf. Of je geeft gewoon op. Maar weet dat de Heere met u is. Weet dat de Heere u helpt. Elke ochtend wanneer u opstaat, mijn broeder, mijn zuster. Weet dat de Heer nog niet klaar is met u. Het feit dat u ogen mag open doen. Het feit dat u mag opstaan. Is zekerheid dat de Heer aan u geeft dat hij nog niet klaar is met u. Want evengoed kon u blijven slapen. Evengoed, nono de hamdart bekoteki. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat u wakker bent geworden. De Heer heeft ervoor gezorgd dat je kracht krijgt. Soms willen we gelijk een eindresultaat hebben. We willen niet door die journey heen gaan, door de reis heen. We willen gelijk naar de eindbestemming gaan. We willen niet door die 40 jaren heen gaan in de woestijn. We willen gelijk naar het beloofde land. Het leven hier op aarde is een reis. Geniet van die reis met de Heere. Geniet niet zonder de Heere. Geniet met de Heere. De Heere zegt volhard. Horidoro. En weet dat u niet alleen bent nogmaals. Maar dat de Heere uw hulp is. En Jesaja 41 vers 10, die welbekende tekst. U kent de tekst als niemand anders. Houd u aan die tekst. Wees niet bang, want ik ben met u.
Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Nagado etak drape. No frede. A probleem zei je niet nono doen, na voor eventjes. Maar blijf vertrouwen op de Heere. Vertrouw niet op de mensen. A vertrouwen zei je pot in je voorganger. Potte in gado. A vertrouwen zei je pot in je brada Yusa. Potte in gado. A vertrouwen zei je pot in Isrevi. Potte in gado. Psalm 121 vers 1 tot en met 2 zegt: ik kijk omhoog naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Als de Heere de aarde en alles daarin in 6 dagen kan scheppen, dan is uw probleem samim takio naar rommel. Sorry dat ik het zo ruw moet zeggen, maar is maar een klein ding voor de Heere. Uw grootste probleem is het kleinste voor de Heere. Binnen een oogwenk kan hij het oplossen. Maar wat bereikt hij ermee? Wat heeft u bereikt ermee als hij het in 1 keer oplost? Hij weet door welke reis wij heen moeten gaan. Daarom is het nogmaals belangrijk. En ik zeg het keer op keer. En moet tak en bakka. Blijf in lijn met God. Blijf op 1 lijn staan met hem. Zodat je niet dwaal af. Zodat hij, wanneer hij iets doet, dat je niet in paniek hoeft te raken. Want soms laat hij stormen op je pad toe. Soms laat hij toe dat je door een dal van diepe duisternis gaat. Soms laat hij toe dat je door een hoge berg heen moet gaan. Soms laat hij toe dat deuren gesloten worden. Want die deuren leiden je naar verdoemenis. Vertrouw op de Heere en weet dat jouw hulp van God komt. De Heere helpt mij. Zeg het aan jezelf. De Heere helpt mij. Overtuig jezelf en weet het. De Heere helpt mij. Hij helpt u. Nou, ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat u opgebouwd bent geworden. En ik hoop dat u mag weten dat de Heere met u is. En dat hij u helpt. Mooi zo. Het is nog steeds de morning move. We gaan even luisteren naar een pokoe. Stuur een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Zo meteen om 6:30 krijgen we dan de dagtekst. En dan de rest van het programma. Nogmaals een hele goede morgen. En welkom bij The Morning Move.

0: 着钩。
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 10 september 2026. Beter een geduldig mens dan een gevechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Beter een geduldig mens dan een vechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Spreuken 16, vers 32, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het leerwoord. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Openbaringen 14, vers 12. Het gezang. Geloof in Jezus vindt gewis al wat tot heel van nodig is. Hij schenkt ons zijn verdienst geheel en eeuwig leven tot ons deel. Geloof in Jezus vindt gewis al wat tot heel van nodig is. Hij schenkt ons zijn verdienst geheel en eeuwig leven tot ons deel. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: weer. Zeker voor jou.
1: Ja, hey. Appel Sketchers, dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mijn thuis. Die Appel Sketchers.
0: Ketchup with Dappels Ketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
2: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
4: En dan,
3: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjesstichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hallo Happy Kids, hier ben ik weer vandaag en ik ga door met de vertelling over Doffy. Laten we de dag beginnen met God te danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u met ons bent geweest gisteren en tijdens ons slapen en ook vandaag weer. U houdt van ons en u zorgt voor ons. Dank u wel daarvoor. Geef ons ook een leuke dag vandaag, Vader. En dat we vandaag ook weer mogen luisteren naar de vertelling over Doffy en dat we iets mogen leren hieruit. In Jezus' naam vragen we dat. Amen. Happy Kids, Doffy, de zoon van Bertha, de broer van Jetje, was door het dienstmeisje meegenomen naar het huis van de vrouw van de zendeling. En de vrouw van de zendeling had Doffy geholpen met een nieuwe pak, een nieuw paar schoenen, zodat hij naar school kon gaan. Over school gesproken. De Sanjo zou nu langs moeten gaan, maar ik zie haar nog niet. Misschien moet ze vandaag later beginnen op school, heb ik iets. Maar we wachten wel. En was Doffy ook naar school gegaan? Ai, kijk Doffy. Mooi boy Doffy, jammer. Nieuw hem, nieuw broek, glimmende schoenen. Brinkie bling bling. Een beetje groter. Maar nou erg, het lukt wel. Hij mocht in een van de banken zitten en de meester legde hem uit hoe hij zich op school moest gedragen. O, wat vond hij moeilijk om stil te moeten zitten. Het was iets dat hij nooit had gedaan. Stil zitten, no man, dat was Doffy niet gewend. Altijd maar heen en weer, dan weer rennen, dan weer schoppen, dan hier en daar springen. Maar nu moest hij stil blijven zitten. Behalve dat Doffy het moeilijk had om te zitten, om stil te zitten en om te leren, had hij ook honger. Hij had honger omdat zijn moeder hem zonder eten weg had laten gaan. Ze had gezegd, als mevrouw wil dat je naar school moet, dan moet ze ook voor wat eten zorgen. Dat zei Bertha, de moeder van Doffy aan Doffy. Toen hij pauze was, ging hij stilletjes weg om naar de vrouw van de zendeling te gaan. Was niet ver, want weet u nog, mevrouw woonde na de school. En natuurlijk wilde mevrouw hem eten geven. Maar de vrouw van de zendeling wilde eerst weten hoe het op school gegaan was. Daarna kreeg hij wat brood en een beker scratchy, chocolademelk. En moest hij dan weer naar school. De volgende dag verscheen Doffy weer uitgehongerd op school. Hij had thuis niets gehad, zodat hij had moeten leven op de scratchy en het brood dat hij de vorige dag gekregen had. Mevrouw ging met zijn moeder praten, maar dat hielp helemaal niet. Liefdeloos, zei Bertha, ik heb niets, ik kan hem niets geven. En zo kwam het dat Doffy na school ook iedere dag een bordje eten kreeg van de vrouw van de zendeling. Gelukkig ging het op school goed met hem. Hij kon wel niet goed leren, maar hij deed zijn best en kwam vooruit. Zijn ondeugende manieren begon hij ook af te leren. En het leek erop dat hij verder goed zou gaan. Eens bleef Doffy 2 dagen weg van school. 2 dagen. De vrouw van de zendeling ging kijken wat er aan de hand was en vond hem thuis met een zere voet. Hij had zijn ene teen erg gestoten en die was gaan zweren. Die was ontstoken, ze werd rood en zwelde op. De vrouw van de zendeling vertelde zijn moeder hoe zij de teen moest behandelen. Een lauw sodabad en daarna was cassavepap op de voet. Dan zou het vanzelf in orde komen, zei de vrouw van de zendeling. Dat wist Doffy moeder ook wel hoor, maar ze deed het niet. Erg hoor. Toen mevrouw weer eens kwam kijken hoe het met hem was, hoorde ze al van ver een ontzettend gegil. Was dat Doffy? Wat gebeurde er? Ze haastte zich naar het erf en zag dat zijn moeder met 2 andere vrouwen Doffy vasthielden, terwijl een van hen met een tang de nagel uit de zere teen trok. Auw! Doffy viel bijna flauw van de pijn. Zonder de vrouw te groeten, ging de vrouw van de zending naar hem toe, pakte zijn voet en vroeg snel snel naar warm water, wat poederzeep en een schoon stuk doek voor verband.
Ze stuurde een van de vrouwen naar de apotheek om verband te kopen. Nadat alles schoongemaakt en geverbonden was, zag zijn voet er keurig verbonden uit. Het was duidelijk dat Bertha geen goede moeder voor Duffy was. Mevrouw besloot om hem niet langer bij zijn moeder te laten en thuis voor hem te zorgen. En dat vond zijn moeder wel goed hoor, Happy Kids. Moeder vond wel goed dat Duffy mee met de vrouw van de zendeling ging om bij haar te gaan wonen. Een heel nieuw leven begon nu voor hem. Wel was hij stout en moest de vrouw van de zendeling met hem praten over zijn gedrag. Soms kreeg hij straf, maar toch veranderde hij. Hij werd aardiger en deed steeds meer zijn best. Als hij mevrouw kon helpen, dan deed hij dat. Hij hield van haar en bracht vaak bloemen voor haar mee, die hij ergens geplukt had. Ook zijn moeder en zijn zusje vergat hij niet. Hij hield van hen en bracht ze vaak een bezoekje. Goed nou, Happy Kids. Hij zag er dan zo netjes uit dat zijn moeder trots op hem was. Al gauw was de hele buurt vergeten dat hij zo kort geleden een straatjongen was. Wanneer Duffy thuis was, leerde hij, zijn zusje, liederen van de Heere Jezus, die hij op school had geleerd. Wanneer ze zongen, luisterde Bertha. Bertha wist dat ze niet goed leefde. Ze wilde een ander en beter mens worden. Wanneer Duffy en Jetje zo lief zongen, haar tranen kon ze niet tegenhouden. Meer en meer kreeg ze spijt en berouw en gaf de schuld voor haar leven niet aan anderen. Ze was zelf fout, dat wist ze. Ze wist ook dat God haar wilde helpen, maar dat zij niet naar hem had willen luisteren. Op een dag was Duffy thuis en zong hij, tezamen met Jetje, een lied. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Happy Kids, wacht, ik ken dat niet, Ik kan niet zo zuiver zingen, een beetje vals, maar ik ga het toch zingen. En jullie moeten ook niet bang zijn, Happy Kids, vooral de jongens niet, om ook te zingen hoor. Luister.

Jahre begehst. Okay, zurück nach dem Verhaal. Dus Bertha, de moeder van Doffy, hoorde Jetje dat dit zingen. Ging naar haar kamertje, sloot de deur en riep: Heer Jezus, ik wil de deur voor u open doen. Maar ik kan het niet, ik ben met 1000 kettingen gebonden. Ik smeek u, maak mij los van alles wat mij tegenhoudt, zodat ik de deur van mijn hart voor u open kan doen. En help mij voordat het te laat is. Help mij zoals u Doffy geholpen hebt. De Heer Jezus maakte Bertha vrij van alles wat haar tegenhield. Zo liet Bertha Jezus Christus toe in haar hart. Ook zij veranderen. Van toen af kwam zij ook naar de kerk, heb ik iets. Ze zat wel achteraan, maar ze was er. Langzaam, maar zeker ging het steeds beter in haar leven. Later trouwde ze met een lieve man en ging het goed met haar. God had haar geholpen, heb ik iets. En Doffy had het goede voorbeeld gegeven. En zo, heb ik iets, dan komen we weer aan de tekst van vandaag. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Happy kids. Mooi dat de moeder van Doffy, Bertha, tot God ging bidden om haar te helpen. Zo. Maar de vertelling is nog niet een edo, Rabbi Kids. Maar er gaat nog iets gebeuren. Wil jullie dat horen? Moeten jullie ook weer luisteren? Morgen. En vertel jullie vrienden en vriendinnetjes om ook mee te luisteren, Rabbi Kids. Oh, kijk die zuster die goed kan zingen, die mooi kan zingen. Ze is er. Maar ik ga alvast afscheid van jullie nemen voor vandaag. Bye bye, Rabbi Kids.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Nieuwe escalatie. VS bombardeert Iraanse olietankers na aanvallen op Amerikaanse schepen. Waarnemend president Venezuela donderdag in Suriname voor besprekingen. Dodelijk schietincident tijdens jacht bij Godolo. Man in rug gestoken aan Slangenhoutstraat. De berichten van vandaag lezen wij uit Star News. Nieuwe escalatie. VS bombardeert Iraanse olietankers na aanvallen op Amerikaanse schepen. De spanningen tussen de VS en Iran zijn opnieuw sterk geëscaleerd. De Amerikaanse strijdkrachten bombardeerden 5 Iraanse olietankers in de golf van Oman en nabij Karg. Iran reageerde met raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Jordanië en beweerde ook Amerikaanse marineschepen te hebben aangevallen. Door de oplopende spanningen rond de straat van Hormuz steeg de olieprijs boven de $100 per vat. Zowel Iran als de VS beschuldigen elkaar van verdere escalatie. Waarnemend president Venezuela donderdag in Suriname voor besprekingen. De Venezolaanse waarnemend president Delcy Rodriguez komt donderdagavond naar Suriname voor een officieel bezoek. Vrijdag staan gesprekken gepland en worden naar verwachting overeenkomsten tussen Suriname en Venezuela ondertekend. De regering heeft nog geen details bekendgemaakt over de agenda of de delegatie. Het bezoek was eerder in juni uitgesteld en wordt nu alsnog uitgevoerd met een programma dat verder lijkt te gaan dan een beleefdheidsbezoek. Dodelijk schietincident tijdens jacht bij Godolo. Een jachtpartij nabij Godolo in het boven Tapanahoni-gebied is dodelijk geëindigd. Een van de 2 jagers werd tijdens de jacht volgens de voorlopige politieinformatie per ongeluk met een jachtgeweer neergeschoten en overleed aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de exacte omstandigheden. Man in rug gestoken aan Slangenhoutstraat. Een man is aan de Slangenhoutstraat ter hoogte van de HJ Motors in zijn rug gestoken. Hij bracht zichzelf naar de spoedeisende hulp voor behandeling. De verdachte is na het incident gevlucht en wordt door de politie gezocht. De aanleiding en toestand van het slachtoffer zijn nog onbekend. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
3: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring
0: zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo preis. Presa be chat ko smara? A me suku kwalitei toch.
5: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Verfi. Na a new merek top. En a verfi dizi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfi a verfi era.

0: Hillesuur, keeping us in touch.
1: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen of onze 2026?

Yes, een hele goede morgen. Goedemorgen, goedemorgen, bon dia. Buenos dias. Bon dia. Het is nog steeds de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Welkom op deze mooie donderdagochtend. Het is van 18 september. Momenteel 17 over 7 in Swedish Ranang. De groeten aan al de luisteraars buiten Suriname die livestreamen op www.shalomsuriname.com. Ook van harte welkom. En een hele goede middag daar in Nederland. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator. Zo genade, genade, tap genade. Het is een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Waarbij we samen radio maken. Waarbij we met elkaar appen. Waar we elkaar bemoedigen. Dus als u nog geen bericht hebt gestuurd op het nummer 875-5358. Vraag ik u heel lief dat nog te doen. Groet gewoon even. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten dat u luistert. En dat u afgestemd bent op de 94.5 FM. Straks om 7:30 zullen we overgaan tot de herhaling van onze bemoediging. Dus als u hem hebt gemist, no problem. We gaan hem opnieuw voor u behandelen.

mensen, ik heb een mop voor jullie. Willen jullie horen? Oké, moet je wat mop, moet je wat mop. Oké, ik moet serieus, ik moet nog lachen. Oké, dus drie voerman bidden. Ja, drie voerman bidden. Oké, nou, je hebt een saramakaner, je hebt een okaner, je hebt een koronman, toch? En de drie voerman dat hij, heb ik een voeru. Nou, de man heb ik nou een soort winkri, maar dus dan fit ze wat wachter bidden. Dus de man tak lukken naar Wogof Bakasei. We gaan van achteruit naar, of in de winkel. Maar nou, de man moest abra. Toch? Nou, eerst een abra. Dan, al wachter hier in Wansani. Dan wachter opo. Wachter wat Bakasei. Wachter tak, zomaar erop, hè. Dan wacht de tak, miauw. Tak, oh, nou, poes poesie. Gwafet se bakas don baka. No watu ida wan psa. Sarama kaner psa. No, ma yere wan sa baka. Wachter opo baka. Tek tak, suma drape. Drape dungro, ma ne shinek sa ma yere. Miau. Man tak boy de pus pusi disyo. Ma gwafet se baka. Amas don. No, wachter de arki tak boy. Ma de pus pusi ja. No wa koron man, no wa abrago. No, corona abra. Wachter guapa kasi baka tak. Ei, us posi mota jaso. Mas. So madrape. Corona tak, ik ben ook een pus. Dus niet meer am op dat voor het eerst daar. Sami no plata no. Corona tak, ik ben ook een pus.

Nou, ik hoop dat u een beetje hebt mogen lachen op deze donderdagochtend. Het is de bedoeling dat we elkaar gaan oppeppen. En als je een beetje met het verkeerde been uit bed bent gestapt, dan hoop ik dat wel dat de uitzending u een beetje mag oppeppen. We gaan over tot de WhatsApp berichten van

0: Mama Evie, die was de eerste persoon die een bericht had gestuurd. Om 6:09. En zij zegt, heldere uitzending op Para. Blessie voor iedereen, brada. Ik zie al een hele tijd dat er een telefoontje naar binnen komt. Laat me even opnemen hoor. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, tot wie spreken wij?
1: Hoe gaat het met u? Salué vanuit Para.
0: Nogmaals?
1: Ja, dit is de royalty. Hoe gaat het met u?
0: Oh ja, goed met u?
1: Aigo. Ça va bien?
0: Ah, ça va bien.
1: Mooi. Aha. Bon dia. Kapare.
0: Bon dia. Todo bien?
1: Jambo. Om leerden taal nou, ja, dan heb ik hier brada.
0: Ja, mijn leerden valk.
1: Garobo.
0: Amen.
1: Wel, our boss is trana.
0: Mm-hmm.
1: Our boss.
0: Mm-hmm.
1: Get ready.
0: Mm-hmm.
1: You know, if na manchi of baril iwa poti brada, ma our boss is trana.
0: Okay.
1: Greet me. And bless salueren.
0: Mm-hmm.
1: Shining out. Royalty,
0: Blessie. And that is royalty uit Para.

Het is momenteel 4:30. Zuster Cindy is de volgende persoon die een bericht had gestuurd. Goedemorgen familie, Noordwiki. Psalm 18 vers 3 uit het boek. Heere, u bent als een rots voor mij, als een sterke fort. Altijd bent u mijn bevrijder. Mijn God bent u, mijn rots, bij u schuil ik. Achter u mijn schild schuil ik weg. U verkondigt mijn redding en bij u mag ik veilig wonen. Ja, dat is onze God, onze rots, onze burg, onze schuilplaats, onze vredevorst, onze redder, onze verlosser. Dank u wel, zuster Cindy. Noord is wakker, Para is wakker. Dus Paramaribo en Para, die zijn reeds wakker. Waar is de rest? Muriel die zegt, goedemorgen. Bonjour, bonjour, broeder Ian. Frans Guyana is al wakker. Soso blessie. Ja, broer, dankjewel voor uw bemoediging. Zo is het. En het blijft zo. Een hele fijne dag verder.

0800-7575-358 is het nummer waarop u kunt appen. Dus app even snel. Laat weten dat u luistert. Hé hey mensen, laten we blijven bidden voor het verkeer hoor. Want het lijkt erop alsof elke dag alle D1 doden in een verkeer, jongen. Gisteren volgens mij een 17-jarige op de Brom. Echt triest, man. Maar ook die Bromfietsers, hè. Laat me jullie ook even aanspreken. Als je rijdt aan Bromfiets, alsjeblieft, rijd niet alsof je een motorfiets rijdt. Of je denkt dat je in een auto zit. Hè. Je bent heel kwetsbaar op de weg. Dus alsjeblieft, voorzichtig. Soms om de mij voertuig op nu. Dan een biggie machine. En if you need control, dan ben je al dichtbij de 120, 140 kilometer per uur. En je hebt pas door dat je zo hard rijdt wanneer je aan iets aankomt. Dus hoe rij rustig hier, hè? Ik heb het ook op de harde wijze moeten aanleren. Wie wil de racer ook doen? Ik ga eerlijk zeggen, mee wil op race. Maar hoe ouder je wordt, dan realiseer je van, hey, dit is niet wijs.

Als je voorrang moet verlenen, verleen voorrang alsjeblieft. En de man zei tik brik zomaar. Alsjeblieft voorzichtig. Wees gewoon geduldig. Eén ding wat ik wel heb gemerkt in mijn weken in Curaçao, is dat het verkeer in Curaçao wel heel erg geordend is. Het was wel even wennen, want Rapid en mij rijdt op biggie snelheid. Maar voor een hele week is aan drapen, heb ik maar één aanrijding meegemaakt, jongen. Het is heel erg geordend. En ik denk dat we dat wel kunnen overnemen van Curaçao, hoor. Goede dingen moeten we overnemen, toch?

Goedemorgen broeder, een gezegende dag voor u en gezin. Groetjes van mij, zuster Ritveld. Hi zuster Ritveld. Goedemorgen ook aan u. En een gezegende uitzending. Een gezegende luistertijd. 875-5358 is het nummer waarop u kunt appen.

En het is momenteel al half acht geweest. Dat wil zeggen, we gaan even over tot de herhaling van de bemoediging van vanmorgen. Voor degenen die het gemist hebben om kwart over of tien over zes. De titel van onze bemoediging van vandaag is De Heere helpt mij. Hij helpt ons. U mag elke christen vragen, elke gelovige vragen. Heeft de Heer je ooit geholpen? Heeft de Heer je ooit uit een probleem gehaald? En elk een van ons gaat zeggen ja. We hebben zoveel getuigenissen. We kunnen vertellen over zijn goedheid. De dingen die we hebben meegemaakt in ons leven. Ik denk dat we bij geen enkele andere God... Ik weet dat we het bij geen enkele andere God zouden vinden. De manier hoe de Heer ons ondersteunt. De manier hoe de Heer met ons is. Is niet te vergelijken. Is niet te vergelijken met de hulp van een mens. Is niet te vergelijken met de hulp van een bonumang. Of van een minusab soort man. Maar... onze Heer, onze Heiland, Hij is inderdaad onze hulp. Hij is onze burcht. Hij is onze voorziener. Hij helpt en voorziet ons. Als we lezen hoe de Heer Jezus Christus bijvoorbeeld geleefd heeft, dan zien wij ook dat Hij een helper is. Hij helpt mensen. Hij houdt van mensen helpen. Dat is zijn aard. Dat is zijn aardgesteldheid. Zo is Hij eenmaal. Hij kan niet anders maar dan te helpen. En daarom mogen wij vol zekerheid zijn en weten dat wij niet alleen zijn in het leven. Wins je psa door een stree, wins je psa door een probleem, je mit een probleem, je mit de squala, je mit de storm. Inafu vrede, je hoeft helemaal niet bang te zijn, want de Heer is nog steeds diezelfde helper van het Oude Testament. Hij is nog steeds dezelfde helper van het Nieuwe Testament. Hij is nog steeds degene... die het volk geleid heeft door de Rode Zee. Hij is nog steeds degene die een ark heeft laten bouwen. Hij is nog steeds degene wat voor voorbeeld moet ik je nog geven? Voorbeeld Lai. Als je de hele Bijbel leest, dan zie je hoe de Heer zijn helpende hand telkens laat rusten over zijn kinderen, over zijn hulp, over zijn volk. En nog steeds is zijn hand... rust zijn hand op u, op zijn volk, en u bent deel daarvan. Dus u mag genieten van zijn hulp. U mag nog steeds naar hem gaan en zeggen, Heere, ik kan niet meer. Want er bestaan hoogmoedige christenen. Er bestaan mensen die zeggen van, hey, ik kan het alleen. En ze gaan niet naar God en denken van, hey, ik doe het wel zelf hoor, want ik wacht te lang op de Heere. Hey, maak die fout niet. Maar weet dat de Heer met u is en dat Hij u heel graag wil helpen. De Heer Jezus Christus zegt, werp al uw bekommernissen op mij. Daar ziet u al het hart van de Heer Jezus Christus en hoe graag Hij ons te hulp wil staan. Hoe graag Hij daar voor ons wil zijn. En laten we gebruik maken daarvan. Want door het leven heen gaan kan soms heel erg moeilijk zijn. Het kan heel erg stressend zijn. Het kan heel erg enerverend zijn. Het kan heel erg zwaar worden in het leven. Maar daarom zegt de Heer Jezus Christus, ik ben met u. Tot het einde. Tilika einde. Gadodinaga unu. Hij wil ons zo graag helpen dat Hij ons niet als wees heeft achtergelaten. Maar dat Hij natuurlijk ook zijn Heilige Geest gestuurd heeft. Hij zei ook, ik ga u een andere helper zenden. En dat want takimi bradamisa. Tak. If you epsa door moeilijkheden, you know that you want magado a yip you. No mek trouwan kon tegen you tak je bent het niet waard. Laat niemand anders je voor de gek houden en zeggen van hey, jouw probleem is te groot en niemand kan je helpen. Gado o yip you. En geef niet op. Blijf staande op het geloof. Blijf vertrouwen. Blijf weten. Blijf zeker in God. No mek noa aanval voor Satan brokoyu. No mek noa uitspraak voor noa inkriman of oma brokoyu. Maar blijf staande. En blijf weten dat de Heer u gaat helpen. Hij heeft het eerder gedaan. Wat is het voor hem om het opnieuw te doen? Asan sa yamit no do de nap chintori gigado. Ik zei het vanmorgen ook al. Als hij de aarde kan scheppen in 6 dagen.
ab tien probleem zei Abi, a schuld zei u Abi, nap tien torgi gado. Maar het enige dat u moet doen is surrender to God. Geef uzelf over aan de Heere. Geef al jouw problemen. Hij zegt al jouw bekommernissen. Niet een deel, niet één, niet twee. Onze of Uno, we houden ervan om in controle te zijn. Sommigen van ons, we houden ervan om dingen voor onszelf te houden en dingen zelf te doen. Liever met doen in rivieren. Maar dat is niet hoe God werkt. Hij is, als u zegt dat hij uw meester is, als u zegt dat hij uw heer is, dan moet hij meester en heer zijn over uw hele leven. En niet maar een deel van uw leven, niet maar een vlak, maar op elke vlak van uw leven. Dat wil zeggen uw financiële situatie, dat wil zeggen uw huwelijk, dat wil zeggen uw kinderen, dat wil zeggen uw school, dat wil zeggen uw werk, uw business, alasan. Uw gezondheid, op letterlijk op elk vlak, laat hij heer, laat hij meester zijn, laat hij u helpen, want dat wilt hij hebben. En dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. Ik hoop dat tenminste één woord, tenminste één persoon geraakt heeft vanmorgen. Dan ben ik blij. Hè? maar laat nog weten via het nummer 875-5358. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Laat weten dat u luistert. Laat weten als u bemoedigd bent geraakt. Laat weten als u een getuigenis hebt. Laat weten als u wilt bemoedigen. Hè? Dus doe dat even snel op de 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. We gaan luisteren naar Que Bonita Está La Vida. Een van mijn favorieten dit jaar. Let's enjoy the song.

0: Espérate. ¿Y si cambiamos la cosa?
1: 1, 2, 3, sí.
2: Yes. Emma van Florence, die heeft ook een WhatsApp-bericht gestuurd. En zij zegt, blessings today to you and everyone. Good morning. Ja, ook een hele goede morgen aan u, mama Florence. En geniet van de uitzending.

Zuster Sietje uit Den Haag. Die was ook een van degenen die heel vroeg een WhatsApp bericht had gestuurd. En zij zei: goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Prijs de Heer voor zijn genade op deze nieuwe dag. Dagtekst van vandaag, Hosea 10 vers 2. Zaai voor uzelf in gerechtigheid, oogst in goedertierenheid. Ploeg voor uzelf ongeploegd land om. Het is tijd om de Heer te zoeken, zodat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen. Dankjewel voor je bemoediging. Den Haag is wakker. Groetjes van zuster Sietje. Ik ben zeer opgebouwd. Dank u van harte. Nou, dan ben ik al blij. Dat tenminste één persoon bemoedigd is geraakt vanmorgen. Door de bemoediging. Maar ook dank u wel voor uw bemoediging, zuster Sietje. Dank u wel voor uw WhatsApp.

8-7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop u kunt appen. Dus app even snel. Laat weten dat je luistert naar de uitzending. Dat je afgestemd bent. Laat ook weten van waar je luistert. Is het vanuit Noord? Is het vanuit Zuid? Oost of West? Laat het gewoon even weten. Natuurlijk, als je in het verkeer bent, achter de stuur, kan je dat misschien niet. Dus dat is geen probleem. Blessings, Brana, Ringweg Noord ook. Wakker, uw naamgenoot Ian. Hey, Ian, dag Ian. Kan niet altijd appen, maar luister wel elke dag, de hele dag naar Shalom Radio. Keep it up, Brana. Ah, Ian, thank you, thank you. Is zo raar om mijn eigen naam uit te spreken. We gaan over naar een pokoe van Forrest Frank en hij zingt Oké. Okay. I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade them to gray. You have good plans for me, that's what you... Ian, jij bent van Ringweg Noord. En ik ben ook van Ringweg Noord. En we hebben ook dezelfde naam. Okay.

En ik zie je hebt een profile pic. En ik zie, je bent je fan. Ik ben ook je fan. Mix. En je hebt volgens mij, je zit met een Hindoestaanse vrouw op een stoel. Ik ga ervan uit dat je vrouw is. En ik heb ook een Hindoestaanse vrouw. Hey. I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade them to gray. You have good plans for me. But nice to meet you, my brother. That's how I know. Have a nice day. Have a blessed day. Okay. Mensen, we gaan even over naar een reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik dan terug met u. Met de rest van de WhatsApp berichten. Met de rest van de poko's. En dan gaan we dan afsluiten om 8 uur. Yes, tot zo.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de echte jong. Als wat denk je naar niks te doen?
2: En dan,
1: Jij
0: hebt
1: niet dingen aanbesteld,
0: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uw. Keeping us in touch.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen 1 dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
7: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
6: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
7: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
6: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
7: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
6: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
8: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
9: Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres.

Yes, we zijn terug van de reclamebreak. We hebben nog de laatste WhatsApp berichten die we nog moeten oplezen. Dus als je nog geen bericht hebt gestuurd, mag je dat nog doen hoor. Op het nummer 875-5358.

En mama Sidorov die heeft een WhatsApp bericht gestuurd en zij zegt, goedemorgen broer, het wordt kniologie voor het verkeer. Wat betekent kniologie? Wat is dat? Oké, soms zijn de bromfietsers niet fout, maar die, die autobestuurders, dat is inderdaad zo. Ja, dat is inderdaad zo. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik was op de brom. Vreselijk met die autobestuurders. Kamerwijnen Meerzorg is ook wakker. Ons land komt ook. We blijven bidden voor Suriname. Ja, inderdaad. Laten we blijven bidden voor het land, hoor.

Laten we allemaal goed opletten in het verkeer. Want de aantal doden voor het jaar is niet mooi. Volgens mij hebben we meer doden van dit jaar dan vorig jaar. Morning gelovigen in Christus Jezus, laten wij rekening houden dat gehoorzaamheid en luisteren naar God verder boven gaat dan het brengen van offers en menselijke inzet. 1 Samuel 15 vers 22. Dus laten wij God gehoorzamen en doen wat hij vraagt van ons. Zo tonen wij God hoeveel wij van hem houden. Jezus zei, als je mij lief hebt, onderhoud mij geboden. En dit komt van broeder Imro. Goedemorgen broeder Imro. En dank u wel voor uw bemoediging. Dank u wel voor uw bijbelteksten. Soso lobigiu, soso blessie. En groetjes. En inderdaad moeten wij de geboden blijven behouden. Goedemorgen broeder, een zegende dag voor iedereen. Blessings en blessings. Dat komt van zuster Kamla. Hele goedemorgen aan u zuster Kamla. En we luisteren naar Elevation Rhythm en Gracie Binion. En zij zingen Goodbye Yesterday. Morning broeder, alles goed met u? Dat is altijd zo. God op de eerste plaats en dan komt de rest. Matthäus 6 vers 33. Gezegende luistertijd voor een ieder die luistert. God zegen. En dat komt van zuster Claudine. Radio die zegt goedemorgen, Radio Shalom. Morning brother Ian, how are you today? I am fine, I am fine. And praise God. Want door hem gaat het goed. Omdat hij goed is, gaat het ook goed met mij. Overal waar hij kan, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Dus meten hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte werd genezen. Marcus 6 vers 56. Jezus onze geneesheer. Fredio luistert vanuit Evram Zegen. Een gezegende dag toegewenst tot een ieder. Welkom van Fredio. Ook een goedemorgen aan jou Fredio. En zo lobby.

Het is momenteel 8:04. Nog maar 4 minuten hebben we samen met elkaar. Good morning, broeder. Prijs de Heer voor de bemoediging. Groetjes aan de Shalom crew en alle mama's. Ik hou nog van jullie en mis jullie. Is dit Shamile? Heb ik je naam goed uitgesproken? Vergeef me als ik dat verkeerd heb gedaan, hoor. Maar ook een hele goede morgen aan Shamile. Mama Florence die zegt bidden. Ik was ook aangereden op de bromfiets. Maar dank de Heer voor zijn bescherming. God zoekt deze tijd. Dat moet daar staan geschreven. God zoekt deze tijd naar ware aanbidders. Mensen die hem willen aanbidden met geheel hun hart. Ja, dankjewel mama Florence. Dan hebben we nog ook de laatste bericht, denk ik, voor vandaag nog.

been a while. Ik denk dat we ook gaan afsluiten met dit lied, Dusty Bibles, van Josiah Queen. Back 2017. Mama Cynthia die zegt, goedemorgen broeder Ian, ik ben al wakker en ik luister. God bless. Goede bemoediging, zegt mama Cynthia. Ja, goedemorgen mama Cynthia.

Nou, ik hoop dat u hebt genoten. Ik heb wel genoten van de uitzending. Het was een andere editie van The Morning Move. Zo de heren wil zijn we morgen weer aanwezig live in de uitzending. Van 6 tot 8. Van maandag tot en met vrijdag. Hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Ik ga jullie moeten groeten. Mijn tijd is om. Mijn naam is Ian Mourazim. En ik was vandaag uw presentator. Rest mij nog te zeggen, mijn lobby, naga da lobby voor Mazda. Ik zeg bye bye, swai swai. En mwah.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, lieve luisteraars. U bent in afval afgestemd op Radio Shalom 94.5 FM bij Een Goed Begin. Ik ben Ramona Atmopawiro en ik ben in de gemeente Eagle Wings Ministries International onder leiding van apostel Kenneth. En de twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Ik heb al eerder in het programma een gedeelte aangehaald over Esther, voor degene die dat hebben beluisterd. Vandaag wil ik een ander gedeelte met u lezen of doornemen. Om even weer terug te gaan nadat koningin Vashti uit het paleis van de koning was gezet, moest er een andere koningin komen en dat was dus Esther. Heel wat mooie meisjes werden weer binnengehaald voor de koning en de koning mocht daaruit zijn koningin kiezen. In Esther 2 vers 10 staat er: Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Nou, Mordechai was zogezegd haar opvoeder. Mordechai was een neef van Esther. Hij had haar grootgebracht. Ze had geen ouders meer. En hij had tegen haar gezegd dat ze niet mocht praten over haar afkomst. En in vers 20 wordt dit stukje weer herhaald. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld. En deze tijd was er weer een, ik weet niet na hoeveel jaar precies, is er weer een groep van mooie meisjes binnengehaald. Ja, want toen der tijd, hoe wij ook erover denken nu natuurlijk, en wat God zegt in zijn woord, toen der tijd had de koning gewoon heel veel bijvrouwen. Maar er was één koningin. En dat was Esther toen in die tijd. Dus toen er weer van die meisjes naar binnen werden gehaald, had Esther nog steeds niet verteld wat haar afkomst was en wie haar volk was. En er staat, zoals Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus toen ik dit stukje las, dacht ik van, hey, we praten wel zo geweldig over Esther. We halen altijd wel aan, altijd standaard in dit verhaal van Esther, dat Esther haar volk heeft gered. En dat is ook wel zo. Maar we moeten niet vergeten wat de rol van Mordechai is geweest. Hij als man, hij als vader, heeft Esther grootgebracht. En niet zomaar grootgebracht. Want als ik lees of ik heb even opgezocht wat bevel betekent. En bevel is een dwingende instructie. Het is een dwingende opdracht die hij haar had gegeven. En er staat verder, die geen tegenspraak duldt. Dus dat is een bevel. Dus eigenlijk zou ik David even willen vragen om misschien even in het Surinaams te zeggen wat deze tekst precies betekent. Dat dus Esther haar, dat ze dus bevel had gehad van haar neef, van haar opvoeder eigenlijk Mordechai. Ze had bevel gehad dat ze dus niet over haar volk mocht praten en dat ze eigenlijk precies deed wat haar werd opgedragen. En net als zoals ik net zei, een bevel is een dwingende instructie die geen tegenspraak duldt. Dus misschien kan je die regel even voor ons in het Surinaams zeggen.
2: Dus, even moestakje die ze in Sralantongo, dan Mordechai ben je een bevel, aben tegi, aben abi een serieus takje naar Esther, voor no ben taki, dus no ben taki, tak ing bij de one Jew.
1: Precies, ja. Want dat was haar afkomst.
2: Want Esther ben de one Jew. En Esther ben kisi a serieus taki voor Mordechai. echte Mordecai ben tak serieus nang a eng taki you nomus ko tegi desma taki you nang a ju.
1: Yes, dankjewel. En toen zag ik dit gedeelte van opvoeding. En ik dacht een beetje na van, hoe voeden wij tegenwoordig op? Praten we nog steeds met een bevel geven aan onze kinderen? En het hoeven niet uw eigen kinderen te zijn. Maar u bent verantwoordelijk voor iemand. U bent verantwoordelijk voor een groep. Misschien zijn het neefjes, nichtjes, buurkinderen, maakt niet uit. Maar u heeft een bepaalde verantwoordelijkheid over een kind. Hoe voeden wij op? Wat we tegenwoordig zien is van bijvoorbeeld, mijn moeder zegt tegen mij, Mona, kan je even bezemen? Huh? Alweer? Moet ik alweer bezemen? Of een tjuri? Of het werk wordt gewoon niet gedaan? En dan zegt die moeder van, oké, ik doe het zelf wel. Komt het u bekend voor? Dat is geen opvoeden. Ik heb zelf ook kinderen, we hebben zelf 3 meisjes. En we hebben ze moeten opvoeden. En ik zeg niet dat we het geweldig hebben gedaan. Maar er zijn dingen die kinderen altijd zullen uitproberen. Maar het is altijd heel belangrijk hoe jij als ouder daar tegenover staat. Blijf je op je standpunt staan. Want dit is de opdracht die je hebt gegeven. Bezemen. Dus u gaat erop toezien dat het gedaan wordt. Dus dat even tussendoor. Maar het raakte mij wel even van, hey, hij had haar opgevoed. En er staat, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus vanaf kleins af heeft Mordecai haar grootgebracht. Oké, we gaan een stukje verder. Verder in het verhaal is er dus een man opgestaan. Hij heette Haman. En hij werd de rechterhand van koning Ahasveros. En deze man was een heel erge man. Want hij...

nu keer. Ze hebben hun eigen God, hun eigen gewoontes. Er moet iets aan gedaan worden. En hij is eigenlijk gelijk zo vreed begonnen om te zeggen, ze moeten met de dood worden weggevaagd. En toen, ja, de koning heeft dat, heeft daar goedkeuring aan gegeven. En Mordechai zakte toen in, ja, in as, in hoe noem je dat? Er was zo'n verdriet, een geween eigenlijk over het volk, dat ze zouden worden uitgeroeid. En toen Mordechai voor de poort was, en om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk hoorde Esther natuurlijk dat haar volk zou worden uitgeroeid. En u weet, toen ze pas binnenkwam, mocht ze niet praten van Mordechai. Ze mocht niet vertellen van waar ze kwam en wie ze was. Maar in dit geval was zij in gevaar, haar familie in gevaar, haar heel volk was in gevaar. En wil ik lezen even 4 vers 14, want Esther zat helemaal lekker, helemaal comfortabel in het paleis, waar ze van alles kreeg. Ze had het helemaal goed. En nu vroeg zogezegd Mordechai haar van, hey, je gaat ons moeten helpen hierin, want jij, zogezegd, jij staat het dichtst bij de koning. Jij bent degene die genade heeft gevonden, die gunst heeft gevonden bij de koning. Dus jij gaat moeten praten. En nadat ze zogezegd probeerde om haar verantwoordelijkheid van haar af te schuiven, zei Mordechai tegen haar, want als je je in deze tijd in diep zwijgen hult, enzovoorts, dan zal er ergens hulp komen om ons te redden. Toch, dat zegt hij tegen haar. En het viel me op dat hij zegt, als je je in deze tijd, toen je pas binnenkwam, toen had ik je nog bevolen om je mond dicht te houden van waar je kwam, enzovoorts. Maar in deze tijd, Esther, om stil te blijven, er staat in diep zwijgen. Als jij je mond niet openmaakt, gaat er iemand anders komen en ons redden. En hij zegt, vader, en hij zegt verder, en wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot koninklijke waardigheid gekomen bent. Dus zie je weer de tijd. De tijd, lieve mensen. De tijd om je mond dicht te houden. De tijd om stil te zijn. Maar er is ook een tijd waar je gaat moeten praten, waar je gaat moeten opstaan. En Mordechai bracht dat even in herinnering. Ik weet wat ik je geleerd heb, Esther, vanaf toen je te klein was. Maar nu is het de tijd om te praten. Nu is het de tijd om je mond open te doen. Want anders ga jij eraan. Jij gaat dood. Je hele familie gaat dood. En er zal wel iemand opstaan. Voor het volk, voor ons als volk. En dat heeft me aangesproken. Dat gedeelte. Weet wanneer je moet praten. En wij als vrouwen, weer, ik praat weer tot vrouwen waarschijnlijk. Wij als vrouwen willen altijd wel zeggen wat en weet je. En altijd wel zeggen wat we vinden. Maar we moeten weten wat is de tijd. Dat andere gedeelte wat ik ook even met u aan de orde wil stellen. Is voordat Esther voor de koning verscheen. Want ze wist dat je niet zomaar mag verschijnen. Heeft ze eerst een vaste uitgeroepen. En over het volk, met haar dienaressen, die heeft aan Mordechai doorgegeven, laten we met z'n allen vasten, voordat ik bij de koning kom. Want het mocht niet, het was niet overeenkomstig de wet. En u weet, als er een wet is gemaakt, en vandaar komt die wet van Mede en Perzen, heb ik dus later ontdekt, hè, is dus uit dit stukje. Want we horen vaak, het is niet een wet van Mede en Perzen. En ik begreep maar niet van waar dat ding komt. Als er een wet in die tijd werd gemaakt, kon hij niet worden veranderd. Of er moest een andere wet worden gemaakt om dus balans te brengen in die wet dat eerder was uitgeroepen. Maar goed, er was een vaste uitgeroepen. Esther heeft 3 dagen gevast. En toen heeft ze gehandeld. En uiteindelijk, om het heel kort te maken, is de volk uiteindelijk gered. Omdat er toen ook een wet kwam
dat het Joodse volk zich

0: mag verdedigen tegen die wet dat daarvoor gekomen was dat ze mochten worden uitgeroeid. Dit keer mochten ze zichzelf verdedigen. En die wet werd ook uitgeschreven en uitgedeeld, zodat de Joden wisten wat ze mochten doen. Maar wat mij uit dit stukje aansprak, is Mordechai is niet naar haar toe gegaan met een probleem. En ze is toen gezegd, oké, ik ga dit even oplossen. Want ik herken mezelf ook een beetje en misschien u ook. U hoort iets, u wilt direct handelen. Laten we teruggaan naar de Heer Jezus. Laten we teruggaan naar de Vader. We hebben veel ideeën, veel initiatieven. We zijn mensen en die wel houden van actie en niet om te blijven zitten. Maar voordat we iets uitvoeren, voordat we gaan handelen, laten we altijd teruggaan naar God en God bidden over deze kwestie. Laten we teruggaan en God vragen om advies. Hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moet ik dit doen? Want uiteindelijk is hij degene die controle heeft over de hele situatie. Dus ik wil u hiermee eigenlijk aansporen en aanmoedigen. Laten we Gods aangezicht eerst zoeken. Als het nodig is te vasten. Als het nodig is anderen erbij te halen om u te versterken, om een team te vormen. En Gods aangezicht te zoeken. Voordat we iets gaan doen. Voordat we gaan handelen. Voordat we, misschien een gesprek aangaan. Voordat we iets gaan ondernemen en denken van ja, het is een goed idee, laten we het doen. Nee, laten we eerst God zoeken. En na die 3 dagen van vasten, toen is Esther voor de koning verschenen. Ze mocht binnentreden, want de dood stond als straf voordat je bij de, als je zomaar voor de koning kwam. Maar de scepter werd aangereikt aan haar en dat betekende voor haar vrijspraak. Ze mocht praten, ze mocht zeggen wat op haar hart was. En haar verzoek werd ingewilligd. Haar verzoek werd goedgekeurd. Dus ik wil u hiermee bemoedigen. Gaat u eerst voor God en dan gaat u handelen en God zal dat zegenen. En ik wil u danken voor uw aandacht. Ik wil u danken dat u heeft geluisterd. Ik wil u danken dat u in elk geval heeft meegedacht met mij en ik weet zeker dat u bent aangeraakt. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om met huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip. Love you.
6: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

0: bespaart tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Instorex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Instorex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
2: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes, rookworst erin en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstaart. We hebben ook masala rund, mix aardappel en bokking met ei. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso. Nanga a echt sweet tissy voor fossie.
3: Hallo, ik ben Makela. Me love the shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Met Gods genade mag ik, Rutu Paulus, de resterende 3 dagen van deze week bij u in de huiskamer of via ons mediaplatform zijn om de dag met u te openen. Het is donderdag 10 september 2026. Laat ons bidden. Eeuwige God, licht uit licht, u die ons weft met uw adem en uw glans. Wij danken u voor deze nieuwe dag, die ons gegeven is om te gaan en te leven. Leid ons, Heer, en sterk ons met uw majesteit. Verdrijf door uw kracht de duisternis in ons hart. Daal neer in ons als dauw op de dorstige grond. Neem onze zorgen en rusteloosheid weg. Troost ons, onvermoeid, met uw stille nabijheid. Geef ons nieuwe moed en nieuwe levenslust. Laat ons niet verstijven in onszelf. Ontwaak in ons een trouwvuur dat bleef branden, vandaag en altijd. Amen. Ik hou u de dagteksten voor. De Oudtestamentische tekst is uit Spreuken 16, vers 32. Beter een geduldig mens dan een vechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Beter een geduldig mens dan een vechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Spreuken 16, vers 32. De Nieuwtestamentische tekst is uit Openbaring 14, vers 12. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Openbaring 14, vers 12. Het liedvers is uit het gezangboek, gezang 344, vers 4. Het geloof in Jezus vindt gewis al wat tot heil van nodig is. Hij schenkt ons zijn verdienst geheel en eeuwig leven tot ons deel.

Eis gentos zijn verdienst geheel en eeuwig leven tot ons deel. Tot zover de dagteksten voor vandaag. Broeders en zusters, luisteraars, wij staan vandaag stil bij een heel bijzondere tekst uit het boek Spreuken. Salomo, de wijze koning, zegt daar: beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Wat een vreemde uitspraak. In een wereld waarin wij worden opgevoed met de gedachte dat je sterk moet zijn, dat je jezelf moet laten gelden, dat je moet strijden en winnen. Daar zegt Salomo: een mens die geduld heeft, is meer waard dan een held op het slagveld of front. Zelfbeheersing is groter dan het veroveren van een stad. Dat is een omgekeerde wereld. En toch is het de wijsheid van God zelf. Laten wij vandaag proberen te ontdekken wat dat voor ons betekent. In ons gezin, op ons werk, in onze relatie en vooral ook in ons eigen hart. Ten eerste, geduld is geen zwakte, maar kracht. Wij denken vaak dat geduld iets is voor zwakke mensen. Voor mensen die niet durven, voor mensen die maar afwachten. Maar de Bijbel leert ons iets anders. Geduld is geen passief afwachten. Geduld is actief vertrouwen. Dat is de kracht om stil te blijven staan als alles in u schreeuwt om door te slaan. Het is de wijsheid om te zwijgen als u woedend bent. Het is de liefde om te blijven geven, ook als u niets terugkrijgt. Denk aan een moeder die haar kind leert lopen. Ze laat het steeds weer opstaan als het valt. Ze moedigt het aan, dag na dag. Ze kan niet zeggen: en nu moet je lopen, ik heb geen tijd meer. Nee. Zij moet geduld hebben. Zij moet blijven steunen, blijven troosten en blijven geloven dat haar kind het uiteindelijk zal leren. Zo is God ook met ons. Hij heeft geduld met ons. Hij wacht op het moment dat wij volwassen worden in ons geloof. Ook dat kost tijd. Ook dat vraagt vertrouwen. Zo is het ook met ons leven. Wij willen vaak alles meteen. Wij willen dat een moeilijke situatie al snel voorbij is. Wij willen dat God nu ingrijpt. Maar God zegt: wacht op mij. Ik ben bezig, ook al zie je het niet. Een geduldig mens is niet iemand die niets voelt. Het is iemand die zijn emoties onder controle heeft. Iemand die niet met één terugslaat. Iemand die niet met één zijn mond opendoet. Het is iemand die eerst bidt en dan pas handelt. En dat, zegt Salomo, is meer waard dan een stad veroveren. Want een stad veroveren kunt u in één keer doen, maar geduld oefent u elke dag, elk uur en in elk gesprek of elke ontmoeting. Ten tweede, zelfbeheersing is de sleutel tot vrijheid. Zelfbeheersing is misschien wel de moeilijkste les van het leven. Het is de kunst om ja te zeggen tegen wat goed is en nee tegen wat verleidelijk is.
ook al voelt het verleidelijke zo goed op dat moment. Denk aan een boze reactie. Denk aan een verleiding waar u steeds weer in valt. Denk aan de neiging om te konkelen, te klagen of iemand te veroordelen. In dat kleine moment beslist u. En dat kleine moment maakt uw hele dag en soms uw hele leven. Zelfbeheersing is geen last. Het is juist vrijheid. Want wie zichzelf niet kan beheersen, wordt beheerst door zijn eigen emoties, door zijn eigen lusten en door zijn eigen driften. Hij is dan een slaaf van zichzelf. Maar wie zelfbeheersing heeft, is vrij. Hij kan kiezen. Hij kan zeggen, ik doe dit niet, omdat ik een hoger doel heb. Hij kan zijn tong inhouden, zijn hand terughouden en zijn hart beschermen. En wat is dat hoger doel? Dat is niet alleen een beter mens worden. Het is leven zoals Jezus leefde. Want Jezus had volmaakte zelfbeheersing. Toen hij werd uitgelachen, zweeg hij. Toen hij werd geslagen, sloeg hij niet terug. Toen hij aan het kruis hing, bad hij voor zijn vijanden. Dat is zelfbeheersing. En die zelfbeheersing komt niet uit onszelf. Die komt van de Heere God. Die is een vrucht van de Heilige Geest. Ten derde, volharding en geloof zijn de krachtbron om door te zetten. Nu verbinden wij de tekst uit Spreuken met de tekst uit Openbaring. Daar staat, hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Volharding is geduld dat niet opgeeft. Het is niet even geduldig zijn en dan klaar, maar dag in dag uit blijven vertrouwen, ook als het lang duurt. Die volharding wordt zichtbaar in twee dingen. 1. De geboden van God bewaren. Dat betekent leven naar zijn wil, ook als dat moeilijk is. Ook als de wereld iets anders zegt, ook als u enorm wordt uitgelachen. 2. Het geloof in Jezus bewaren. Dat betekent vasthouden aan Hem. Geloven dat Hij bij u is. Geloven dat Hij u ziet. Geloven dat Hij u redt, ook al ziet u die redding nog niet. Dat is de kracht van de heiligen. Niet dat zij nooit vallen, maar dat zij opstaan en doorgaan. Dat zij niet opgeven, dat zij blijven bidden, blijven hopen en blijven liefhebben. Dus, als u vandaag merkt dat u geduld verliest, roep dan zijn naam. Als u merkt dat u zich niet kunt beheersen, bid dan om zijn geest. Als u merkt dat u wilt opgeven, kijk dan naar Jezus die niet heeft opgegeven. 3 praktische tips voor vandaag. Tip 1. Tel tot 10. Voordat u reageert in boosheid of frustratie, adem diep in en bid stil. Heer, geef mij geduld. Dat klinkt eenvoudig, maar het is een daad van zelfbeheersing. U zult zien dat het scherpste rand eraf is. Tip 2. Vraag u zelf af. Is het de moeite waard om ruzie over te maken? Soms maken wij van een mug een olifant, een verkeerd woord, een misverstand
een verschil van mening en voor wij het weten is de sfeer bedorven. Vraagt u zelf eerlijk af, gaat dit er morgen nog toe doen? Vaak is het antwoord nee. Kies daarom voor vrede en niet voor gelijk. Tip 3. Houd vast aan Jezus. Schrijf vanmorgen op een stukje karton: Jezus, ik vertrouw u. Geef mij volharding. Plak het op een plek waar u het elke dag kunt zien. Het herinnert u eraan. Ik sta er niet alleen voor. Mag Gods kracht u vandaag leiden. Amen. Laat ons bidden. Heere God, geef ons vandaag geduld. Niet als zwakte, maar als kracht. Geef ons zelfbeheersing, niet als een last, maar als vrijheid. En geef ons volharding om uw geboden te bewaren en het geloof in Jezus vast te houden. Wij vragen niet om een makkelijke dag, maar om uw nabijheid bij elke stap. Waar wij boos worden, Heer, breng uw vrede. Waar wij moe worden, breng uw kracht. Waar wij twijfelen, breng uw zekerheid. Want Jezus heeft alles gegeven wat tot heil van nodig is. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Amen.

broeders en zusters, luisteraars, wees gezegend in uw werk, in uw gezin en overal waar u komt. En onthoud, u kunt beter geduldig zijn dan sterk. U kunt beter rustig blijven dan iemand aanvallen. Broeder Roeto Paulus groet u allen en wens u een mooie dag toe. Tot morgen.

0: is 9 uur.
1: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufosi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes, rookworst erin en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. We hebben ook masala rund, mix aardappel en bokking met ei. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufosi.

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

0: Het is 10:00.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: 8huis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar 8huis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma haar speciale saus. Bruine bonen met kip. Kipworstjes, rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. We hebben ook masala rund, mix aardappel en bokking met ei. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Thread Direct voor uw ultieme gemak.
1: Hey, ik ga naar Kirkelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirkelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpalani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpalani. Save and enjoy.
4: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, sebiari muksalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes, rookworst erin en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. We hebben ook masala rund, mix aardappel en bokking met ei. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufosi.

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessie manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ga niet verder, zoek niet verder, hier is de juiste plek. En vandaag wil ik beginnen. Ja, ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna en blij dat we weer samen hier op deze plek, ja, over de geweldige dingen van God kunnen praten. Weet je, God is zo machtig, God is zo goed. En vandaag wil ik een psalm beginnen te lezen als bemoediging, omdat ieder weet waar doorheen je gaat. En als je door iets heen gaat, wat is er het beste dan dat je de Heere gaat zoeken? Wat is de beste oplossing dan dat je naar de Heere toe gaat? En in Psalm 39, pardon, daar gaat het over het leven is kort. Dat staat hier. Maar in een andere vertaling heet deze psalm gebed voor, hoe je dat, self-understanding, dat je jezelf begrijpt. En hier staat het leven is kort. En dat is ook werkelijk waar. We gaan gewoon door de hele psalm heen. Het is een lange psalm, maar het is zo bemoedigend. Dus leg uw oor te luisteren naar wat de Heer vandaag voor u heeft. Om uw wonden te salven, om uw ziel te helen, uw geest in lijn te brengen met Hem. En u te vervullen met Gods Heilige Geest. Want daar hebben we onze kracht. En dus gaan we het gewoon rustig aandoen en deze psalm doornemen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling en het begint met: ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig met mijn tong. Ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren, zolang de goddeloze tegenover mij staat. Je moet weten dat wanneer je woorden gebruikt, lieve mensen, lieve vrouwen, jajas, rana, oma's in en buiten Suriname en andere vrouwen, vrouwen zijn vrouwen, wij zijn vrouwen, dat wanneer je woorden uit, dat die woorden tegenover je vijand staan. Hij neemt ze mee en hij gebruikt ze weer tegen jou. Ja, toch? En daarom moet je voorzichtig zijn. En daarom staat er: ik zal mijn wegen bewaren, zodat ik niet zondig met mijn tong. Ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren. Hoe moeilijk is dat niet voor een vrouw? We flappen maar dingen uit. Maar je hebt vrouwen die echt rustig zijn, hè, en niet snel praten. Ik bewonder ze. Ik moet van ze leren. Wij die snel uitflappen, kunnen leren van zij die heel bedachtzaam. Ze luisteren goed. En daarna geven ze antwoord. Dat is heel goed. Vers 3. Ik was verstomd en hield mij stil. Ik zweeg van het goede. Maar mijn lijden werd heviger. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde bij mijn zuchten. Toen sprak ik met mijn tong. En wat sprak ik? Vers 5. Heere, maak mij mijn einde bekend.

en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, u hebt mijn dagen met een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor u als niets. We moeten weten wat ons einde is. We moeten nu al weten wat ons einde is. Hoe gaan we dat weten? Hoe gaan we dat bepalen? Alles is toch in Gods hand? Nou, vecht en blijf bidden. Blijf strijden dat God de taak die hij op je heeft gelegd voor deze aarde, voor de tijd dat u leeft op deze aarde, dat u het volbrengt, dat u het vervult, dat Satan het niet halverwege steelt, dat hij uw kroon niet van u neemt. Ja? We moeten blijven inzien dat we in een strijdveld zijn. En dat we niet stoppen met strijden zolang we hier zijn. Er is een heel mooi lied die we zongen in de kerk. Jaren geleden wordt het nog gezongen. If mi mofo no mantaki, anemi kas mi go na hem. Zoiets? Ja, misa, oh ja, misa presem, nangami anu, misa presem, nangami futu, enzovoorts. Ik ken dat lied niet meer. Maar die laatste, dat laatste gaat zo. En if mi ati no manaki, adebi kasmi go na hem. Ja, zie je, dus die persoon daar heeft dit lied gemaakt, omdat hij of zij doorheeft van: ik moet de Heere te alle tijden prijzen. Of het nou goed gaat of niet goed gaat, want hij blijft goed. Dus ik moet gewoon doorgaan. En dat is deze tekst waarover we lezen. Van we kennen het einde van onze dagen niet. Nee, we kennen juist het einde van onze dagen. Want hier staat, maak mij mijn einde bekend. Yes? En dan kunnen we bidden dat de Heere onze dagen vervult. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. Vers 7. Ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld. Toch? Een schijnbeeld, een show. Maskers. Noem maar op. Ja, tevergeefs is men onrustig. Men brengt van alles bijeen en weet niet wat het binnenhalen zal. We moeten weten wat we binnenhalen in ons leven. We moeten weten wat we moeten uitsluiten. We moeten weten, we moeten bewust zijn. Het is niet van, faigo dai goere. En no, dis na gado. Ja, dis na gado passi. Wat is gado passi? Je moet het weten in jouw leven. Als je ervaart dat je iets doet en het is een waste of time, dan ga je niet door daarmee of je gaat het niet herhalen. Als je merkt dat je tijd eraan gaat of dat je kracht eraan gaat of dat je relatie thuis met kinderen of man of noem maar op eraan gaat. Als dingen iets vergen van jou dat negatief is, want de offer aan de Heere is nooit negatief. Maar als dit een offer is waardoor er negativiteit in je leven komt en je ervaart het zo als een hibby of een hinder, dan moet je ermee stoppen. Want er staat hier, men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. Ja toch, we lopen rond in een schijnbeeld. Dat staat in vers 7. Het is een show, het is een performance. We gaan performen, elke dag performen we. Soms lachen we wanneer we willen huilen. En soms smilen we wanneer er alleen maar verdriet is in ons hart. En vaak genoeg doen we dat. Want we willen niet laten zien wat er in ons omgaat. Maar God die alles weet, hij alleen kan je eruit halen. En nu, vers 8. Wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop is op u. Red mij van al mijn overtredingen. Maak mij niet tot een smaad voor de dwaas. En dwaas, in een andere vertaling, wordt genoemd de vijand, de duivel. Dus de duivel is een dwaas. En dus, de Heere moet ons redden van onze overtredingen. Overtredingen zijn zonden. Dingen die God niet goed vindt. En dingen die Satan toejuicht. Want hij maakt jou tot een smaad. Hij gaat datgene dat je doet tegen God, gaat hij gebruiken om jou schande te geven. En daarom moet de Heere ons vergeven van onze zonden en moeten we de zonden nalaten. Want de duivel is op de loer.
En wanneer je schande krijgt, is het niet fijn. Het is zo brekend. Het is zodanig dat je bijna dood wil gaan. Of je denkt van nee, ik wil niet meer leven. Of ik wil de Heere niet meer dienen. En dan ga je een vinger wijzen naar de Heere. Terwijl er misschien het ligt aan jou. En de Heere is altijd daar om je eruit te redden. Want hier staat dat de persoon vraagt, dit is een psalm van David.

namut numa. Namut jo dun. Aset niwit. En je, pardon. En je ervaart van, oké, ik moet gewoon de Heere vragen om me te reinigen, om mijn voeten te reinigen. Dan doe je dat. Maar als het specifiek moet, doe het. Want je weet niet wat de vijand neemt om jou tot schande te brengen. En vers 10 zegt, ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want u hebt het gedaan. Wat heeft u gedaan? Hij heeft, de Heere heeft jou gered van schande. U heeft het gedaan. Ja, het is God die ons redt van schande. Wanneer hij ons vergeeft van onze zonde, dan redt hij ons ook van schande. Zonde en schande gaan hand in hand. Net als zonde en ziekte gaan hand in hand. Zonde gaat gepaard met zoveel andere dingen. In dit geval schande. Maar ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want u hebt het gedaan. Neem uw plaag van mij weg. Zie je, dit is wanneer je zondigt en je kreeg ziekte. Hij heeft die plaag op je gebracht. Ik ben bezweken door de bestrijding van uw hand. Bestraft u iemand met straffen om zijn ongerechtigheid, dan doet u zijn aantrekkelijkheid als een mot teniet. Ja, ieder mens is een zucht. Dat is het. We zijn een zucht. En we bestaan niet meer. Ja? Dus wanneer je laatste adem uitblaast, dan ben je weg. Zo heet deze psalm ook. Dat is de titel, hè? Dat het leven kort is. Het leven is kort. Al leef je 100 jaar, al leef je 120 jaar, al leef je 200 jaar, het is een zucht. Ja? Laten we daaraan denken. Dat we niet voor eeuwig hier zijn. En dan staat er in vers 13, luister naar mijn gebed, Heere. Neem mijn hulpgeroep ter oren. Zweeg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u. Heb je dat gevoel ook soms? Dat je als een vreemde bij God bent? Dat je zijn kind niet meer bent? Dat je niet meer bij hem hoort? Omdat je zo ver afgedwaald bent? Omdat je zo lang niet gebeden hebt? Omdat je zo lang de Bijbel niet gelezen hebt? Omdat je zo lang niet tot hem gesproken hebt of gezongen hebt voor hem? Ja, dan lijkt het alsof hij zo ver is. Maar hij is niet ver. Wij zijn afgedwaald. En dan, waar was ik? Luister naar mijn gebed. Neem mijn hulpgeroep ter oren en zwijg niet bij mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner zoals al mijn vaderen. Wend uw blik van mij af zodat ik mij verkwik. Voordat ik heen ga en niet meer ben. Wanneer we ver af van de Heere zijn, dan willen we bijna niet gaan. Niet meer gaan. Maar ga. Ga. Ik zeg u ga, het heeft altijd genade. Liever sterf je onder Gods oog dan dat de vijand jouw leven wegneemt. Maar ga, ga terug naar de Heere, ga bij de Heere met alles en vraag om vergeving. Lees Psalm 39 en bid het voor het aangezicht des Heeren. En hij gaat het doen. Hij gaat het zodanig doen dat je samen met David kan zeggen in vers 10. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want u hebt het gedaan. Je weet toch toen Job gered werd uit die situatie van hem. Toen kon hij zeggen van slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En dat is wat de Heere wil. Hij wil dat uw oog hem aanschouwt. Zo.

Laten we dit samen met Job zingen. En laten we samen met David zeggen dat wij verstomd zijn. We staan stil. En onze mond doen we niet open, maar we kijken naar hem. Wees stil en weet dat hij God is. Laat de Heer u hiermee bemoedigen. En dan gaan we na de music break door met dit. Eigenlijk is het onderwerp al begonnen, dat het leven kort is. Dan gaan we door ermee na de music break. Tot zo!

0: Ja, we zijn terug bij elkaar na de musicbreak in het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. En u die er nu pas bij bent, kom er gauw bij zitten. We hebben het erover dat het leven maar kort is en dat we in ons leven alles eruit moeten halen. En eigenlijk het leven moeten leven dat de Heere voor ons als plan heeft opgeschreven voordat we geboren waren. Dus we moeten echt erop letten. En bidden, biddend, met een biddend hart en een hart dat erop toegerust is om Gods wil te doen, dan zul je je taak volbrengen. We gaan dan verder met 1 Kronieken 29 vers 28 tot 30. En we hadden het dus over in Psalm, was het Psalm 39? Was het Psalm 39? Klopt. En dan hadden we het erover dat het leven kort is. En dezezelfde David die Psalm 39 heeft geschreven, komt ook aan zijn einde. Dat staat dus in 1 Kronieken 29, vers 28 tot 30. David sterft. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Hij stierf in goede ouderdom, verzadigd van dagen, rijkdom en eer. En zijn zoon Salomo regeerde in zijn plaats. De geschiedenis van koning David, van het begin tot het einde, zie, die is beschreven in de geschiedenis van de ziener Samuel. In de geschiedenis van de profeet Nathan. En in de geschiedenis van de ziener Gad. Met alles over zijn koningschap en zijn macht en de tijden die aan hem en aan Israël voorbij gegaan zijn en over al de koninkrijken van de landen. Nu, koning David is aan zijn einde gekomen. Hij is gestorven in een goede ouderdom. Ja, een goede ouderdom. Geen goede jongerdom. Want als iemand jong sterft, dan zeggen we, ja, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. We zeggen ook van, dat is een gezegende leeftijd. Hier staat een goede ouderdom, verzadigd van dagen. Ja, bent u verzadigd van dagen? Bent u oud en bent u verzadigd van dagen? Ben je jong en streef je ernaar om verzadigd te zijn van dagen? Wat is verzadigd zijn van dagen? Dat jij hebt kunnen doen wat jij wil, dat je hebt kunnen bereiken wat in je plan was, of het plan van God hebt vervuld. Wat is een verzadigd zijn van dagen voor jou? En volgens de Bijbel, wat wil de Heere van ons? Hij is een goede God. En we moeten niet naar hem gaan als een remote control God. Wanneer we in zorgen zijn en problemen. En wanneer we zien dat iets dringt. Want vaak genoeg brengt God iets op ons pad. Zodat we weer naar hem gaan en in het gareel komen. Wat gebeurt er? We gaan vasten, we gaan bidden. We zijn zodanig helemaal, je weet toch? Helemaal over onze toeren, want we willen zien dat dingen gebeuren en dan gaan we ook beloven, soms beloven we. En dan is het weer terug naar de orde van de dag. Maar je moet weten wat de taak van God is in je leven en het vervullen. Dan pas ben je verzadigd van dagen, rijkdom en eer. Denk niet dat geld een zonde is. Nee, de manier hoe je met geld omgaat, dat is die zonde. En eer dat je geen schande krijgt door de vijand. Ja, en zijn zoon Salomo regeerde in zijn plaats. Wat je hier ziet is dat er iemand komt te overlijden. En wanneer iemand sterft, dan sterft ook een bepaald tijdperk. Ja, als jij doodgaat, ik doodga, ons tijdperk eindigt daar. En dan gebeuren er andere dingen wanneer die dingen die jij moest doen, worden opgepakt. Ze worden anders opgepakt. Of ze worden niet opgepakt. Of ze worden op dezelfde manier voortgezet. Het maakt niet uit. Het kan ook zijn dat een, net als een regering, de ene gaat en de ander komt. Een nieuw tijdperk. En zo ook is het in het leven van de koningen geweest. Wanneer de een sterft en de Heere heeft gediend en de ander komt en is bezig met afgoderij, dan wordt het hele volk weer gebracht in afgoderij. Dus wanneer een tijdperk eindigt door de dood, dan kan het een goed of een slecht tijdperk zijn. En je kan ook in de wereld zien dat de wereldregeerders, leiders, die dictators, noem maar op, een goede en slechte als ze komen te overlijden, of het een zucht is of een verdriet. Maar er komt dan een nieuw tijdperk. Het kan goed of het kan slecht zijn. Ja, het ligt dus aan de persoon die dan komt. En zo ook is het in ons leven. Nu, wat willen we? Willen we dat dat van God doorgaat? Dan moet je daar echt voor bidden. Wil je dat datgene dat God in je leven heeft gezet voortgaat? Wanneer jij komt te overlijden, bid ervoor. Want als je niet bidt ervoor, dan gaat degene die het overneemt, maakt niet uit of het een gelovige is of niet, gaat het op zijn manier doordoen. Want dat ding is niet van ons, het is van God. Dus laten we ook kijken nu naar ons leven en bijvoorbeeld ook ons land enzovoort. En je bidt ervoor. Van het ene stopt hier ergens en dan volgt de ander. Ik had dat ook gedaan op mijn werkplek waar ik echt had gebeden. En ik bad dat iemand die de Heer lief heeft, dat die persoon zou komen. En die persoon die kwam was geen gelovige, maar is bekeerd tijdens de dingen. Hoe heet het? Wanneer je moet overdragen enzovoort, is die persoon bekeerd en tot nu toe. Dus het is gewoon geweldig. Wanneer je iets met je hele hart bidt en het verwacht en het verlangt, gaat de Heer het volvoeren. Maar zo gaat het ook met een jaar. Een jaar eindigt en er komt een nieuw jaar. En dat is echt iets waarbij we stil moeten staan. De Joden vieren Rosh Hashanah op 11 september. En dit is heel profetisch. Heel profetisch. Want ten eerste, de Joden vieren de Sabbat. Tot nu toe vieren ze de Sabbat. En het Joodse nieuwjaar, Rosh Hashanah, valt op de Sabbat. En het valt op 11 september. En 11 september is een datum die niemand vergeet. Het is een datum dat elk jaar wordt herdacht. Met pijn en met smart en met zoveel herinneringen die eigenlijk, ja, ze zijn daar wonden geworden. Maar dit jaar valt Rosh Hashanah op die dag. En het valt op een Sabbat. Dat wil zeggen dat er stilgestaan wordt. Het moet stilte zijn. Rust. En dan kan men de Heer de gelegenheid geven om te helen. Om te reinigen. En plus, het is een nieuw jaar dat zal beginnen. Dat wil zeggen, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe gaat komen. Wat zo bijzonder is dat het jaar 5787 is. Twee keren 7. In die nummering. Maar wat ook bijzonder is, ik ben de cijfers gaan optellen en dan kom je op 9. Als je allemaal hebt opgeteld, eerst de twee eerste en dan de twee laatste en dan die twee weer opgeteld en dan die twee laatste cijfers, dan krijg je een 9. Wat is 9? Heel bijzonder. Er is door de Heere een sabbatsjaar ingesteld waarbij de mensen niet mochten planten in het zevende jaar. En als ze de Heere gehoorzaamden, dan werden ze gezegend en tot het negende jaar oogsten ze vanaf het zesde jaar, dus 3 jaren lang. Dus in het achtste jaar begonnen ze te planten en je begrijpt dat als je begint te planten, dat je niet direct oogst. Je gaat, sommige dingen duren een jaar voordat je oogst. Bijvoorbeeld bananen duren 9 maanden voordat je oogst. Gember duurt een heel jaar. Andere dingen duren korter. Peper is 3 maanden. Watermeloen is 3 maanden. Groente gewassen zoals, tijerblad. Tijerblad duurt een paar weken. En dus kan je niet gelijk oogsten wanneer je geplant hebt. En hier in het Oude Testament staat er dus dat de mensen, de Israëlieten, moesten een sabbatsjaar houden. Ze moesten dan planten tot het zesde jaar en het zevende jaar het land braak laten liggen. En dan pas in het achtste jaar weer planten. Nu, als je dan telt, dan is het vanaf het zesde tot het negende jaar dat God genade heeft gegeven. En zo ook is dit jaar 5787, een genadejaar van de Heere. Zo heb ik het gezien, want ik ben gaan tellen, optellen. En ik heb gezien dat het een genadejaar is van de Heere. Laten we dus alert zijn en op hem blijven zien in alles wat we doen. En vervullen de taak die hij ons heeft gegeven. Want de Heere is goed en de Heere is één. Laten we op hem zien dat hij ons zegent, maar dat wij ook in lijn zijn met hem. Wanneer je het belangrijk vindt wat God belangrijk vindt, als je die business van God belangrijk vindt in jouw leven, dan gaat hij de verlangens van je hart ook in lijn laten zijn met zijn heilige karakter. En dan gaat hij het vervullen. Want je gaat geen dingen verlangen die tegen hem ingaan. Omdat jij in lijn bent met hem. Onze ik is heel sterk, maar Gods wil en Gods genade staat erboven. Dus laten we ons aan hem onderwerpen, aan de goedheid van God. En zien dat hij het goede in ons doet. Ja, tot zover het programma Vrouw Vandaag. Het was een hele mond vol, vind ik zelf ook. Ja, maar het was heel goed en God is genadige God. Bedankt voor het willen luisteren en tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je chat kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day. Je nou jere. Historex abouan you verfi. Verfi.
1: Hè?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die zie. Die jou na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de jou. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
7: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes, rookworst erin en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. We hebben ook masala rund, mix aardappel en bokking met ei. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Wat ik heb gaan ontdekken is dat wij, velen die hier zitten, we komen trouw naar de kerk, we houden van de Heren. Maar er is geen blijdschap vanuit ons binnen. Intrinsieke blijdschap van binnen naar buiten. We zijn alleen blij wanneer we in die groep zitten. En we zitten in die groep. En Graciela of Guillermo of wie dan ook begint te zingen. Of iemand vanuit de zaal, want dat doen we vaak de laatste tijden. Dat je koina flow, dat je breedte. Maar voordat je die poort uit bent gegaan, ben je even leeg. Als hoe je bent gekomen. Waarom? Omdat u niet beseft hebt dat het koninkrijk van God geen religie is. Maar dat het een kracht is die van binnenuit werkt in u. En dat u moet meewerken met God. Want Romeinen 14, 17 zegt ons bijvoorbeeld. Het koninkrijk van God. Daar gaat het niet om eten en drinken. Maar het koninkrijk van God is gerechtigheid of rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En waarom het heel belangrijk is in deze tijd om diepzinnig te praten over dit soort dingen. Alles rondom ons heen toont aan dat de opname elk moment kan plaatsvinden. Veel mensen denken dat Trump de antichrist is. Hij is het niet. Hij is het niet. Er zijn zoveel tekenen die wijzen dat hij het niet kan zijn. De antichrist gaat iemand zijn die anti-Jezus is. En de Bijbel zegt, niemand kan zeggen, Jesus is Lord, als alleen door zijn geest. Ja, we hebben hem vaak dat horen zeggen, dus hij valt buiten de categorie. De antichrist gaat iemand zijn die vanaf hij is of opgroeit, gezegd heeft dat Jezus geen Heer is. Jezus niet de Messias is. Dus hij kan vanuit een andere religie komen. Hij kan vanuit zelf het Jodendom komen. Of hij kan vanuit religieuze christendom komen waar men niet gelooft. Want je hebt christenen die niet geloven dat Jezus Heer is. Ze geloven wel dat hij de Zoon van God is. En de redder van de mensheid. Maar voor u is het belangrijk, mensen, om te begrijpen dat het koninkrijk van God niet bestaat uit eten en drinken en religieus bezig zijn. Maar dat het koninkrijk van God, zoals we dat hebben gezegd in onze tekst van het jaar, bestaat uit kracht. 1 Korinthe 4:20. Het bestaat uit kracht. Dus elke keer dat u in contact bent met de Heere, is er een wisselwerking van Gods kracht naar u toe. Het is ter beschikking. En Gods koninkrijk is niet de kerk. Wij gebruiken de kerk als plaats om samen te komen. Maar Gods koninkrijk is eigenlijk je persoonlijke relatie met God. En daarom zeg ik, wanneer wij hier zouden komen, dan zouden we, omdat we een persoonlijke relatie met God hebben, in feite met blijdschap moeten zijn. Kan u begrijpen waarom David kon zeggen, ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Weet je waarom? Omdat hij alleen al bezig was met God. Daarom zeg ik, ik dwingde mezelf, ondanks mijn lichaam dat niet wou, dwingde ik mezelf om een beetje, dwang ik mezelf, in Hollands, ik dwang mezelf. Dat is wel belachelijk hoor, maar goed. Ik dwang mezelf. Zo midden met, ik ga lek vader, want minister, vast aan kies me zo. Ja toch, ik dwang mezelf. Dwing jezelf te veel om het te zeggen. In ieder geval, ik dwang mezelf om te zingen, om de Heer te loven, te prijzen. En een meisje kon join me. Weet je waarom het belangrijk is? Omdat in jouw persoonlijke relatie met God moet je die aanbidding gaan ontwikkelen. En als je die aanbidding niet ontwikkelt, hoe ga je zeggen, ik zal opgaan met, naar Gods huis met gejubel en gehuil? Nou, vanaf je wakker kun je berekenen. Raymond Spami Ede. Londen noemt kort tegen mijn Hansani. Pas de lemmer de Lukubakalexia. We krijgen alle soort Sandino Ede. Dat is hoe jullie denken. Ik geef maar een paar dingen. Ja toch? Zo denken mensen. Anderen beginnen een paar keer. Pa weet die weer mannen. Tiede moana jan panier wan mijn paar keer trappen. Allah soort sani. Dus voordat je in de kerk bent, ben je zo. Nee, bevleesd mekaar. Je bent zo vol van het vlees dat in feite voor zich kiesie schreef. En als het een korte zangdienst is voor zich kiesie schreef. Ik drop baka gweena a vlees baka. Zangdienst help ons om tot rust te komen. De Isabita, wie is soms mij lukken als kera? Het is hij lukken, is hij. Als een her, dat verlaagt dat. Dat werkt niet. Maar waarom gebeurt dat? Omdat wij de kerk vaak zien als een religieuze plek. En Paulus zei tegen de mensen van Korinthe, nee. De kerk is niet een plaats om te komen discussiëren. De kerk is een plaats waarop je komt en je ervaart en demonstreert Gods kracht. Wanneer je uit de kerk komt, je viert dat Aywasanipsa. Begrijp je? Maar waarom schrijft hij dat in 1 Korinthe 4 vers 20 aan de mensen van Korinthe? Omdat die mensen van Korinthe de man bij lobe leg uit. De man bij lobe redeneer. Hij zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden. En bijna wil ik niet zeggen wat woorden betekenen. Want dan praat ik tot logos. Die mensen die in logos steeds willen beargumenteren de dingen die gebeuren. En redeneren de dingen die betekenen. Het gaat niet werken. U moet op uw knieën gaan. En God roepen tot God. Dat de kracht van God in ons midden is. En u ook als zodanig opstellen dat wanneer die kracht van God in ons midden is. Want die is er altijd. Dat u kan ontvangen. U moet begrijpen, elke kerk is niet hetzelfde. Ik heb in kerken gezeten van begin tot einde. We Rigeri. We Dusani. We Beggy, my father, Tramaiko. We Beggy, my father, money. Ben je veranderd? Als je wil, kunnen we ook zo'n kerk worden. God heeft mij getoond dat verandering komt alleen bij onderwijs. Daar heb ik veel tijd gestopt in onderwijs hier, voor logos. En voor daarbuiten, om onderwijs. Onderwijs verandert mensen. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Ik heb van de honderd

Mijn karakter niet verandert. Mijn bevrijding. Mijn karakter moet je daaraan werken. Mag ik een amen horen? Kom maar, je mag de Heer een applaus geven. Er is een verschil tussen bevrijding en veranderen van karakter. Veranderen van karakter is iets waar aan jezelf moet werken en God moet ingrijpen. Daarom zeggen de meeste mensen, na som de, na som tang. In de gomorre, pas je gaat met kabalon, maar in manier, je lekker van hoe doe je kon doen, je kon ja. In manier, if you na sem talk. They walk a combo. If apostle na beji jimi, no asman na man beji jimi. Mina bonu man. Na na sa maniri to. As we zeggen dat we geloven dat God door leiders werkt. Nee, dan abi special, ja. If Nathan na beji jimi, profeteer jimi, dan mensen des man to. Poti kade pastor lost that who our beggy as by she as by koirim sa hood. Terwe kade pastor lost the beggy mora Nathan. Meina sabi, want iwa yere, so spreek de here. As well as she alone come, we can dem the beggy srevi. Maar we zijn zo geïndoctrineerd. En denken dat Gods koninkrijk werkt alleen door één persoon. Gods koninkrijk werkt voor ieder die open ervoor is. Kom maar, we mogen de Heer een applaus geven. Ik zou gek zijn om te denken dat ik de belangrijkste persoon ben. Hier. Voorzien denk ik, mijn vrouw, zo. Mijn vrouw weet hoe jongen snel. En dat mijn oma niet. Is dat beter om mij te denken? Trash aan Amerika, want ik ga ook zo vroeg. Dus je moet, kijk, we moeten beseffen, mensen. In het koninkrijk dat we een verantwoordelijkheid hebben. En we moeten geen mensen en leiders op een voetstuk zetten. En die pot de man erop en zo aan de man, als ik ga komen. Ik ben 34 jaar in het evangelie, zo maar nooit sakamorara. If you be going jama on bepaalde sani, dan want they go de jama on amai tak safe sangai. Na sakami saka so dat icara sadis jibi. Baka de yois ina baca dat boro. Dus laten we heel voorzichtig zijn met deze dingen. Laten we alle leiders, ik vraag de leiders om op te staan. Alle leiders en kijken naar het volk, keert u zich om naar het volk. Want leiderschap is niet een makkelijk ding. Laten we al die mannen waarderen. Amen. Laten we ze waarderen. Is je om mijn leiders dit hoor. Zo'n gemeente, nou, zo voor leiders, nou, wat leiders noemen we dit. Maar laten we ze waarderen. Geef ze een goed applaus. Dankjewel, leiders. En laten we ervoor zorgen dat wanneer we komen naar de kerk. Dat ik zou juist zeggen, als ik in uw plaats was. Apostel toch sap mi ba. Kom kan ons maar sam no sabi, sam no sap mi. Want mijn apostel takatori ba. Dan moet ons maar sam no sap mi. En me arkifa e begi. En als man no sap mi, als mijn begi precies sam be begi kado. Dan sap dat kado dan aan mi jaso. Zie je? Zijn strategieën. Maar lieve mensen, het komt erop neer. U moet uw eigen relatie bouwen. U kan niet bezig zijn in een kerk en constant. En ik zeg niet dat u dat doet. Ik leg alleen uit wat er gebeurt. Waardoor je bezig bent met je verstand in kerken. Waardoor je eigenlijk het doel waarvoor je in die kerk bent gekomen mist. En het doel is dat u komt zodat God door onderwijs en kracht.

0: Zuster, ik ben je niet vergeten hoor. We gaan straks voor je bidden. Want pastor Wilma gaat ook weg vandaag. Ja? Dat je door onderwijs en kracht onderwezen wordt om te komen, zegt de Bijbel letterlijk, hè? Efeze 4, vers 5, 6, 7. Tot die mannelijke rijpheid. Zodat hij niet meer heen en weer geslingerd wordt. Laat me die tekst zien, laat die mensen met me lezen. Huh? Vanaf vers 12. Dan heb je apostelen nodig, je hebt pastors nodig. God zegt niet alleen apostelen. Nee, je bent ver toch? Ik wou vanaf het begin. Vanaf 4, 5, 6 denk ik. Waarom is hij gegaan? 1 Heer, 1 Geloof, 6. 1 God, 1 Vader van allen die boven allen is, door allen en allen 7. Maar aan ieder afzonderlijk is de genadegave gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. 8. Daarom heet het opgevaren naar de hogere voordeel, kreeg ze gewoon mee. Gaven gaf hij aan mensen. En wat zijn die gaven? Die komen nu. Wat betekent het dat hij opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten? 10. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren is ver boven de hemel om alles tot volheid te brengen. Dat praat over wat Jezus gedaan heeft. En kijk naar die gaven. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herder en leraars. Om die heilige toe te rusten, de vijfvoudige bediening noemt men dat. Tot dienst betoond tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van het wasdom, der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer, want daar hier gaat het om. Onmondig, op en neder, heden en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer. Ik noem het valse leer. Door het valse spel der mensen in een sluwe die tot dwaling leidt. Zie je? Dat is de reden waarom u naar een kerk komt. Je hebt die apostel, je hebt die leraar, je hebt die pastoor, je hebt de evangelist en je hebt de profeet. En we hebben alles hier. We hebben alles hier. Ik ga de profeten vragen om even op te staan. We hebben tenminste 3 profeten hier op dit ogenblik. Ja? Misschien zijn er meer. Ja, 4. Zuster, even zitten. U bent nog niet ingezegend. Ik praat over ingezegende mensen. Oké, geef me de leraar. Pastor Lond. Blijf staan. Ik neem meer machine. Dat wap alasani. Pastor Lond, Pastor Lemmer, zijn leraar. Evangelist, 1 weet ik zeker. Oh, 3 zijn hier, waar is Guillaume? Oké. Ja? En wat was de laatste? Herders. Pastor, mensen met een pastor keer, zie je? En uiteraard zijn de andere mannen ook pastors. Maar ik wil u alleen tonen dat die vijfvoudige bediening in ons midden werkt. Oké. Laat de heren hun een applaus. Laten we ze een applaus geven en laat de heren hun zegenen. Dus, wanneer Paulus nu praat in Korinthe, dan praat hij tot mensen die heel erg intellectueel zijn. En Milaides Maradja. Mensen die ook status hebben. En Milaides Maradja. Eigenlijk Milaides heeft dat miskrikken, is mij tegen mij dat. Maar zoals maar die kerkie. Iemand vertelde me verleden en zegt, ik zag dat je iemand zag verleden. Maar je hebt zo'n man in jouw midden. Ik echt waar. Hij is bij jou daar. En weet je waarom wij niet echt weten? We zijn wel nu begonnen met inventarisatie. Ramon is ermee begonnen. Dus ik weet niet als u het al gezien hebt. Want ik moest het goedkeuren om te weten wat voor jobs u doet. Maar waarom ik me nooit daarop heb gefocust is simpel. Uw ziel is belangrijk voor mij, niet uw status. Maar soms om bepaalde dingen te doen, dan zeggen mensen je, ja, maar jij zoekt zo iemand. Maar je hebt zo iemand in de kerk, waarom zou je die persoon niet kunnen voordragen om die post te vervullen? Hebben we wel gedaan met 1 persoon. Dus het gaat erom. Paulus zegt tegen deze mensen. Kijk, jullie zijn intellectuelen. Jullie zijn mensen met status. Jullie kijken anders naar deze dingen. Maar het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden. Niet uit redeneren. Niet uit discussies. Niet uit met je verstand bezig zijn. Maar het bestaat uit kracht. Amen. En Paulus werd er zo boos van. Dus hij zegt in 1 Korinthe 4 vers 18 tot 19. Dat sommigen, wanneer hij die brief stuurt aan hun en zegt. Hoe heb jij wel een geweldig. Hij zegt, sommigen van u hebben zich opgeblazen. In de waan dat ik niet tot u komen zou. Maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Heere wil. Dan zal ik mij vergewissen. Niet van het woord die opgeblazen, maar van hun kracht. Ik ben een beetje vervelend vanmorgen. En ik weet waarom ik dat doe. Niet dat er iets gebeurd is, maar ik wil hebben dat wij ontwaken. En gaan beseffen, zeggen dat je bij Logos komt, betekent niet dat je die kracht hebt van God. Die kracht komt uit jouw persoonlijke relatie die je ontwikkelt met de Vader. Veel mensen komen, en ik neem Logos als voorbeeld, maar ik kan zeggen, veel mensen gaan naar de kerk, maar er is geen kracht in hen. Ze zijn niet veranderd, ze leven nog als zondaren, terwijl Jezus op het punt staat te komen. En mensen, ik heb geen zin om voor de Heere te staan. En de helft van u is niet meegekomen. En de Heer mij zal vragen, maar heb je ze voorbereid op mijn komst? Wel, ik ben vandaag bezig, Heer. Alles rondom ons heen toont ons dat we in de laatste der dagen leven. En ja, kracht zal zich manifesteren. Hoe meer de komst van Christus naderbij komt. Maar aan de andere kant moeten wij wel beseffen dat die kracht algemeen is. Maar hoe zit het met jou persoonlijk? Hoe is jouw relatie met Jezus? Heb je die fire nog? En ik ben gisteren een beetje bezig geweest met mezelf. En ik dacht aan de tekst. En ik dacht, ik was met mezelf bezig, maar ik vraag u om ook met uzelf bezig te zijn. En een tekst, ik dacht bij mezelf, maar Heer, waarom zegt u, ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verzaakt. Dan ben ik ook misrevito. Dan ben ik boy. Wie kan zich nog herinneren, toen je pas bekeerd was vijf bij vijf. Wie is op de 7 euro kerk in de 60 euro? Dus ik praat niet eens over zonde. Ik praat over gewoon onze houding. Dus daaraan dacht ik, zeg Heer, Jezus, je hebt gelijk hoor. Een beetje toe de zandbaka zou me doen fossie. En weet u wat het probleem is, mensen? Ik ga eerlijk met u zijn. Wie bidt voor zegeningen? Toch steeds, toch? Is geen dingen. Je kan je hand. Als je even een beetje zegen dan, dan heb je dat, zo je tang. Ik zeg, wie bidt voor zegeningen? Iedereen. Al is het niet voor jezelf, voor je kinderen, voor je buren, voor je kleinkinderen. En sommige van ons zijn gezegend. Maar heb je niet gemerkt dat de zegen bijna een probleem is geworden tussen jou en God? Want je bent zoveel bezig met je zegen, dat je niet eens een 20 minuten meer hebt om te bidden, een half uur meer hebt om te bidden. Sommigen van ons hebben talenten, maar we hebben geen tijd. En we treden daarop. Malik Guillermo heeft zoveel talenten, Kade Gosani, Kosani. Maar als dat soort dingen gebeurt, kan aan de andere kant, zeg niet dat het zo is, ik neem het als voorbeeld, in mijn tekstslag, want je naar jou snap, ja, dus je is mijn voorbeeld toe, dus je tekstslag. Ja toch? Dan moet je begrijpen dat zonder dat je door hebt, dat je gebedsleven achteruit gaat. En hoe hoger je klimt, hoe moeilijker het soms wordt om te bidden. Ik heb soms, met soms met deki woon, met een betas kapoeion, dan ben ik hier die. Want nu heb je ook zoveel verantwoordelijkheden. Dat ook al neem je voor dat die dat moet biggie. Voor zie deki daar. Probleem. Maar ik heb ontdekt, wanneer je een mindset zal hebben dat nee, dit en dat moeten we wel doen, dan komt God je tegemoet. Mag ik een amen horen? Maar je moet die mindset hebben. Want het koning, en ik weet niet van u, je merkt direct wanneer je minder bidt, wanneer je minder de Heere looft en prijst, dat die kracht die is zakagwe. Heb ik eerlijke mensen hier? De rest is niet bekeerd. Nou, heb ik eerlijke mensen hier? Nou, biggie, je zult snel je vader naar zo'n doen. Dus, Paulus zegt tegen die mensen, hoe hem leg uit, temidoro, mi wa luku ef de woord toevoe, ab kracht die werkelijk. En lieve mensen, ik ga eerlijk zijn met u. Als ik kijk wat we de afgelopen tijd als kerk hebben gedemonstreerd, dat je leku na kracht jara. Ik heb hem gebeld. Daarna. Wat heeft me wel geraakt. Amant dat waardeer christenen. In die posities komen. God plaatst voor dat. Hij verdient dat naar christen. En ik voelde me direct aangesproken. Met dat ik behoor niet tot die categorie. Vanaf God me in die positie geplaatst. Met dansmoro. Ik ben gewoon mezelf gebleven. Ik zelf wist niet hoe ik ermee zou moeten omgaan. Maar ik realiseer me wel dat je daar bent in die positie. Om iets te doen. Voor het land. Maar je kan dat ding niet doen zonder Gods kracht. Want je ekon naar je kracht. Maar trabai kan aan de kracht toe. Dus je bent op een gegeven moment in een, wat is mijn karing, een arena van krachten. Dus het is leuk om constant kritiek te leveren op christenen die God in posities geplaatst heeft. Maar soms kunnen ze niet stand houden. Het moment je compromis sluit, kan je niet stand houden. Dat heel kracht voor jou. Maar desalniettemeer zijn wij als kerk verplicht om te blijven bidden voor dit soort mensen. Bidden voor die president. Bidden voor die coalitieleiders. Bidden voor de oppositie. Want als Satan één dom ding zet in iemands hoofd, hebben een probleem. Dus teruggaan naar onze prediking. Als je die kracht wil ervaren, want daar ga ik naartoe, moet jij ervoor zorgen dat je bidt, dat je worship. Simpel gezegd, je hebt je persoonlijke relatie met God.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ja, ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leon.

0: maar dat je zegt zo, ik zag wat onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, daily inspiration, not just radio.

0: Ja, en het is weer tijd voor de happy hours.
1: Happy hour,
0: het is inmiddels al 1 uur geweest. Welkom, welkom, welkom, welkom, welkom bij een nieuwe editie van de Happy Hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 3 uur. Waarbij we samen radio maken. Waarbij de lijnen opengegooid worden. En waarbij wij graag WhatsApp berichten ontvangen. Van jullie die meeluisteren hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. De naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag door God genade uw presentator. En met heel veel plezier presenteer ik aan u een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Ah, The Morning Move. Happy Hours. The Morning Move zit zo geworteld in me. Omdat ik het nu al een poosje de hele week door doe. Vergeef me hoor.

0: Maar nogmaals een hele goedemiddag. Mijn kick-off die staat ready en we gaan starten met Glenn Omen met Satan Yulasi.
1: Ik ben Jeff Fernandez, ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Ja, en zo starten wij de Happy Hours met Glenn Omen. Die zingt Satan you lassie. Satan you lassie man. En wij zijn meer dan overwinnaars. Dankzij het offer van Jezus Christus mogen we dat zeggen. Dus een speciale dank aan de Heer Jezus Christus vandaag. Dat wij als overwinnaars door het leven heen mogen gaan. Nou, de lijnen staan al open. U mag bellen op het nummer 875-5358. En ik kijk natuurlijk uit naar de WhatsApp-berichten vandaag. Laat even weten van waar u uit luistert. Laat weten als je afgestemd bent. Ben je misschien op het werk en je luistert? Ben je lekker thuis en je luistert? Laat gewoon even weten.

Ja, ik groet de overheidsinstanties, de politiebureaus, de brandweerlieden, de ziekenzorg. Ik groet jullie allemaal hier vanuit de stadionlaan nummer 7. En geniet van de uitzending van een nieuwe aflevering. The Happy Hours. Ja, ja, ja. En dat was Glenn Omen met Satan Yulassi. We gaan verder met een Polonaise. Voor degenen die vandaag jarig zijn, van harte, harte, harte, harte gefeliciteerd.

Ook een hele goede middag aan onze luisteraars buiten Suriname. Die livestreamen onder www.shalomsuriname.com. Ook een hele goede dag aan jullie. En geniet van de uitzending hier onder 94.5. We luisteren nog steeds naar Glenn Omen met een Polonaise. Dus voor degenen die vandaag jarig zijn of misschien heeft u wat anders te vieren, van harte gefeliciteerd.

En dit moeten we elke dag doen. Elke dag de Heer danken voor zijn goedheid. Want hij is inderdaad goed. Ook al lijkt het soms alsof dingen niet goed gaan in het leven. Hij blijft goed.

ik weet niet van u, maar ik ben wel zeker blij. ...8755-5358 is het nummer waarop je kunt appen. Laten we samen radio maken. Check haar telefoon even snel. Groet gewoon even snel en laat weten dat je luistert naar Radio Shalom. We zijn al een kwartier in de uitzending.

nogmaals van harte, harte gefeliciteerd voor degenen die vandaag jarig zijn. Of misschien heb je wat anders te vieren. Misschien ben je een aantal keren, een aantal jaren getrouwd vandaag. Van harte gefeliciteerd nogmaals. We gaan verder met...

0: voor Salati. Neem Jezus aan voordat het te laat wordt. We hebben een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Dag, broeder Marlon. Hoe gaat het met broeder Marlon vandaag?
1: Het gaat.
0: Ja, wat heeft broeder Marlon gegeten vandaag?
1: Oh, brood met sardine.
0: Brood met sardine. Als u het niet appeperpeperpet niet zo.
1: Jawel.
0: Lekker. Nou, broeder Marlon, wat mogen we vandaag voor u doen?
1: Vandaag ga ik een plaat afvragen.
0: Ja.
1: Van Moses Bliss.
0: Moses Bliss. En welk plaatje mag dat zijn dan?
1: Your Love.
0: Your Love. Oké. Mooi pokoe, mooi pokoe. Oké. Was dat dan?
1: Jawel.
0: Nou, voor wie bestemt je?
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Ieder die luistert. Nou, als dat hem is, broeder Marlon, wil ik u hartelijk danken voor het bellen. En tot de volgende keer.
1: Dag, broeder.
0: Doei, doei. En het was onze lieve broeder Marlon. Die vraagt naar Your Love van Moses Bliss. Nou, als je precies zoals Marlon ook een pokoe wilt hebben, als je hem wilt horen op de radio, laat het even weten. Dan speel ik hem straks af. Straks na 2 uur. God zegen broer Amsterdam. Hey, Amsterdam is afgestemd. Is het nieuw Amsterdam of is het Amsterdam van Nederland? Maar het maakt niet uit. Ook een hele goede dag aan u. En blessie, blessie, blessie, blessie, blessie. Ja, we krijgen nog een appje binnen. Goedemiddag, broeder Ian. Bless you allemaal. Wat een uitzending. Amen, amen. Satan, you lassie. Take you pototo. Sana pototo, baya. Sana pototo. Hoe leg me uit sana pototo, ja, hè? Zet patat. Daigwe. Mi anga gona Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Groetjes aan zuster Shortine. Groetjes van zuster Shortine. Ja, en dat is Amsterdam in Nederland. Groetjes daar te Nederland. Vafauweer drapen. Is het nog steeds regenachtig? On de afgelopen dagen hier in Suriname, alleen tien ze ook toe, hè? Ik heb nog niet eens gegeten. Ik wilde eigenlijk tegen 12 uur even uitrijden om wat te kopen. Maar met lege maag daarmee presenteer Sunny een happy hour. Maar dan begon het te regenen tegen 12 uur, waardoor ik geen eten meer kon gaan kopen. Dus ik voel even wan bere draai ja zo. Mensen is mijn buik. Sorry hoor. Ja, Joel die zegt, mag ik sell-out van Samuel Middags aanvragen? Nee, mag niet. Komt in orde, straks om 2 uur.

Suster si jadi saya goedemiddag broeder Ian en shalom familie. Felicitaties aan een ieder die wat te vieren heeft. Blessings uit Den Haag. We zijn afgestemd. Keep doing the good work. Met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. En ze zegt verder, de zon schijnt vandaag. Zang, mooi man. Ja, we schakelen even over naar Avro. Shackles van Gil.

En zoals de Sjorskine, die legt hem uit. Pototo wil zeggen bagassi, rommel, hebi, tik alle yusani dai gwe. Dat is precies wat wij moeten doen. We moeten geen enkele rommel van Satan overhouden in ons leven. En voor ze, ik ben gewoon naar Wisman, Bonuman, de Sanati, ik ben Potsan in die Osso, lekker bescherming. Mijn broer, dat is Sanat naf moro, ja. Ik ben de Sangwe verbrand ze en bestraf de Sani, zodat het geen achtervolgende gevolg heeft. Dat het helemaal geen impact meer mag hebben in uw leven, in uw gezin, in uw familie, in uw bloedlijn. Is dat je toch? We moeten Satan gewoon opdonderen, om het zo grof te zeggen. We moeten niet spelen met de dingen van Satan, want hij speelt niet met ons. Te amaiko, amaiko.

En we kregen een bericht hier zo, een mooi bericht. Goedemiddag broeder. Zuster Shairida Manhoef is vandaag jarig en ze stapt ook vandaag in het huwelijk. Gefeliciteerd met deze grote stap. U kunt een lied voor hun afdraaien naar uw keus, zuster Sylvie. Van harte, harte, harte gefeliciteerd. Zuster Shairida. En natuurlijk ook man. Zuster Shairida is vandaag jarig en van harte gefeliciteerd met uw jaardag. Maar ook een hele speciale dag vandaag waarbij u in het bootje stapt. In het huwelijksbootje. Mogen Jezus uw kapitein blijven. Vaar met Jezus, vaar met Jezus.

De lijnen staan nog steeds open. U mag bellen. U mag appen op het nummer 8755358. Laat u weten van waar u uit luistert. En als u nog op het werk bent, zeg ik nog altijd nog eventjes volhouden. En als je misschien pas aan het werk bent aangekomen, nou dan wens ik u nog een productieve werkdag toe.

Ja, alles dat heeft gestolen van ons. Nemen we terug. We claimen het. Al je blijdschap, je gezondheid, je rust, je vrede, dat heeft gestolen. Nemen we terug. We pakken het terug.

Yeah, it is no stage Radio Shalom and 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Het is nog steeds de happy hours. We zijn ongeveer al een half uur in de uitzending. Dat wil zeggen, we hebben nog een half uur te gaan. Live. Ja, we luisteren naar Wego in de Dibrikampo. Naar de AI-version van Prisha.

Ja, en gisteren waren we offline vanwege die storing. Namelijk zeggen storing vanwege werkzaamheden op de mast. Maar we danken de Heer dat we vandaag wel...

Goedemiddag, broeder Ian. Nu pas bent u wakker in Happy Hours. Tot Arjen mag ik een lied van Prins Joshua. Ik luister vanuit Pad van Wanica. Ja, komt helemaal in orde hoor.

Yeah, we go in die Diebrikampo en we take sa abe furu for we. We gaan nog naar eentje luisteren, het is van, ook van Prision. En hij zingt hier zo, Halleluja, Hosanna.

0800-875-5358 is het nummer waarop u kunt bellen en appen. Goedemiddag broeder Ian, ik wil mijn zusje Simone Vient van harte feliciteren met haar 45ste verjaardag. Laat de Heer jou zegenen en leiden op al jouw wegen, al de dagen van jouw leven. Boko boko blessie. Van zuster Juanita. Graag een lied voor de jarige Simone van Shalom Gospel House Band. Over harte gefeliciteerd zuster Simone. En mogen de Heer u inderdaad verder leiden in uw leven. En namens de hele Shalom crew bidden wij u toe nog meer gezondheid, gezonde jaren, voorspoedige jaren. Geniet van uw dag. Simone van Shalom Gospel House Band.

Natuurlijk, ik hoop dat u geniet van de uitzending. Laat even weten via het nummer 8755358 van waar u uit luistert. De bedoeling is dat we samen radio maken. En natuurlijk ook de speciale groeten aan onze broeder Leandro die op vakantie is. Hij is volgens mij, als alles goed gaat, volgende week woensdag weer terug in de uitzending. Je hoopt dat ik allemaal kon sneller, hè? Niet dat ik het niet wil doen, maar het is zwaar, weet u. Want dan ben ik sinds voor 6 uur 's morgens hier. En dan moet ik nog hier blijven voor de happy hours. En dan stem ik badja zo. Dan ben ik al helemaal afgemat. Ik feliciteer onze lieve zoon, kleinzoon, neefje, achterneven Ismaël Friesde. Ouders zijn Gordon Friesde en Joanne Lemmert. God bless your day, our prince Ismaël. Komt van zuster Sjorstine. Hij is 2 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. Ismaël, ik wens jou natuurlijk samen met jouw mama, jouw papa, een hele fijne dag. En dat je mag genieten samen met mama en met papa. Ik weet niet als oma ook gaat genieten. Mooi zo, we gaan verder met Gaise Baba. Want to grow.

sing We Want to Grow. En dat moet onze verlangen ook zijn, dat we groeien in de Heer en dat we niet op één plek blijven. Want weet u, Paulus praat er ook over, dat het tijd is dat we vaste voedsel gaan eten. Dat we gaan groeien in de Heer, dat we niet op één plek blijven, jaar in, jaar uit. Dan praat ik niet over dat je apostel moet worden, dat je voorganger gaat worden. Maar dat je je eigen geestelijke leven, ik praat niet over bediening en werken naar de society. Nee, ik praat over je geestelijke leven. Je eigen geestelijke leven. Dat je dichter bij de Heer mag groeien. Dat je vrucht mag dragen. Dat de mensen rondom je heen mogen merken van... Hé, Ian, amma, ik kom raak zo van lekker voor si moro, jong. Voor si amma ben driftig. No, amma, lief, jong. Maar lieve jongen, no, de. Maar dat je dan... Je gaat een impact uitoefenen op jouw omgeving. Je gaat... de vrucht van de Heilige Geest dragen. En dat is liefde, geduld, barmhartigheid, zachtmoedigheid. Dat je trouw mag zijn in hetgeen dat je doet. Vooral op het werk. Dat je collega's mogen weten van... Hey, Amanisi, ik kan echt een voorbeeld van hem nemen. Als hem wil ik zijn. En dat is ook wat de Heer van ons wil. Dat we de Heer Jezus Christus uitstralen. Dat men aangetrokken mag worden. En dat men ons mag vertrouwen. Dat ze mogen weten van... serieus. Hij is serieus in de Heer. Ik kan hem vertrouwen. Dus dat je echt gaat groeien. En niet dat je op één plek blijft. Jaar in, jaar uit. Blijf je met diezelfde attitude. En daarom kan ik ook niet tegen mensen die zeggen van... Na somo de, na sometang. Het is een hele verkeerde opstelling. Een verkeerd gedrag. Het is een verkeerde houding die je hebt als christen, als gelovige. Want het kan niet anders wanneer je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen in uw leven. Als je hem dient, als je een intieme relatie met hem hebt... dan is er geen enkele andere weg of keus of manier... dan dat je alleen gaat veranderen. Je gaat meer op hem gaan lijken. Je gaat zijn karakter overnemen. En dat is wat we willen hebben. Because we want to grow. We gaan luisteren naar Mingus. En hij is in Yahweh. Even kijken. Ja.

The line is ending. Af en met broeia zo. De lijn die staan nog steeds open en dat is 875-5358. Broeder Ian, ik geniet vanuit de J.A. Pengelstraat. Ik dans, ik swing op de stoel. Ik ben zo blij. Ik vraag God om uw kracht te geven en uw gratis een heerlijke stevige portie eten te geven. Hi boy. Hi, maar ik ben van Noorweer. Vooral dat eten heb ik ook echt nodig. Eigenlijk, Angri is nog boeng, hè. Want wanneer je zo'n honger hebt en je gaat eten, dan wil je, je wilt veel eten, toch? Laten we praten over, dat wil ik. En mijn buik raakt niet snel.

gaan richting 2:15. We hebben die lang meer met elkaar voor vandaag nog in de uitzending. Dus als u nog geen WhatsApp-bericht hebt gestuurd, mi brada, doe snel. Hoe loopt wacht die laatste moment? Neem even snel je telefoon en stuur even snel een bericht op het nummer 875-5358. Of je mag gewoon even snel bellen. Heb je de getuigenis dat je wilt delen met ons? Deel het met ons. Laat me ook bemoedigd raken. Ook groetjes aan degene die op vakantie zijn. Misschien ben je buiten Suriname.

geniet ook van Radio Shalom. Overal waar je bent kan je gewoon luisteren naar Shalom zolang je internet hebt. Op www.shalomsuriname.com. En voor degenen die het nog niet weten, er is al een applicatie van Shalom zelf te downloaden op onze website. Dus ga even op onze website. Dan download je die app. Die applicatie op je telefoon. En dan kan je gewoon heel makkelijk via die applicatie naar TV kijken, Shalom TV. En naar de radio luisteren. Yes, yes, yes. Ja, dat is Mingus met Yahweh. Mooi, we gaan verder met Brada Fayefiri.

Psalm 42 vers 5. Wat buigt u gij u neder? Nee, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Dat is Psalm 42 vers 5. Ja, Fredio, dankjewel voor jouw Psalm.

En Frankie die zegt, hey bro, be encouraged, you are doing a great job. God will strengthen you. Florida, groet. En blijf vertrouwen op onze sterke Heer, Jesus Christ. Amen, amen, amen. Ja, praise Jesus, praise de Heer. Aan hem alle lof, praise hij eer. En ook de groetjes daar te Florida.

Ja, en als u luistert vanuit het buitenland, laat gewoon even weten van waaruit. We willen heel graag weten. Het is toch geweldig als we Shalom kunnen horen helemaal in het buitenland. En daarom roep ik u op als u ook een partnerschap wilt sluiten met Shalom. Laat het weten. Als je wilt doneren, laat het weten. Als je zegt van, hey, ik heb bepaalde talenten die ik goed kan gebruiken bij Shalom. En je voelt je geroepen. Nou kom, aan de stadionlaan nummer 7. Laten we samen werken aan het Koninkrijk van God, want we hebben echt mensen nodig. Hoe meer mensen, hoe meer dingen we kunnen doen. Hoe meer financiën, hoe meer mooie dingen we kunnen doen.

En ik krijg ook een mooie bijbeltekst hier, Hosea 10 vers 12. Zaai gerechtigheid uit en u zult mijn liefde oogsten. Ontging nieuw land, want het is nu de tijd om de Heer te zoeken. Dan zal hij komen en gerechtigheid over u laten regenen. Dat is dus Hosea 10 vers 12. God zegen broeder, ik groet u in de wonderbare naam van koning Jezus Christus. En laat me kijken wie dit is. Ik zie Adonai's shoulder. Oké, okay, ik zie geen... ik weet niet of u zo heet, ik denk het niet. Dat lied van... is broeder Erwin. Ja, goedemiddag broeder Erwin. Adonai Soldier. Dat lied van A Blessie Fou Masra van Prishan. Vraag ik aan en bestemt het voor het ieder. Alright, komt in orde.

Ja, het is nog steeds de happy hours. Every day. Van maandag tot en met vrijdag. Van 1 tot 2. En na 2 spelen we dan de aangevraagde pokoes af. Dus als je een pokoe hebt op je hart die je heel graag wilt horen via de Radio Shalom, laat het gewoon even weten in de WhatsApp. 875-5358. Dan weer play among you nu. Misschien kan je nieuwe liederen. Dan willen we ook heel graag die nieuwe liederen afspelen hier op de radio. Dus als je nieuwe liederen kent, laat het gewoon even weten. Dat bij Play Aman Tapara Radio. Ja, we schakelen even over naar Glenn Ommen.

sap sa me lustu yo, me lustu wan sweet Japanese nasi. Wan echte echte o, wan o, wan o, wan o, wan echte ma en nasi. Fosi mi begona centrale mark drape. On mijn oma die oogsten en planten oerdi. Dat in abakasi fuboyo centrale mark. Is dat bij de botte de. Dat bij de heb je een soort hal met zoveel warungs en zo. Dan wat oh, oeru vrouw bij drape. Wan koppel, wan oeru koppel, wan Japanese koppel. En dan heel vroeg moest we dan naar daar gaan om die oerdi dan te leveren. Soms ja, 5 uur morgens, 5:30, dat 6 uur ook bij oma is aan ik bij het draaien naar ik bij. En als het vers heet, en je zegt, sweetie, lep chimbo, jong, ik ben al mijn jaren bij Abi. Ik kan 10, 11, 12 jaar bij Abi en het was heerlijk, ja. Ik ben een keer in mijn ogen, boy, bijna mijn man denk, boom, boom, fascieren.

mijn broeder Johan Amelo. Je zegt goedemiddag broeder, ik wil mijn zoon Zamar en zijn Brittany feliciteren met hun prachtige... Ja, en zijn vrouw Brittany feliciteren met hun prachtige dochter Janaisa Amelo. Ik hoop dat ik de naam goed heb uitgesproken. Mijn verontschuldigingen als ik dat niet heb gedaan. Ja, dus hun prachtige dochter Janaisa Amelo. Dat maandag jongsleden, afgelopen maandag dus, ter wereld is gekomen. Trotse oma en opa Johan Amelo uit Osimbo Para. Hey, samen van harte, harte gefeliciteerd Jeremy Brada met uw kleindochter Janaisa Amelo. We spreken zegen uit over haar en dat zij mag groeien, en opgevoed mag worden in de vreze des Heren. We gaan afsluiten met dit lied. En het lied heet Hinema Tof. Het is een Hebreeuws liedje. En James Wilson zingt dit lied. Als u dit lied nog niet kent, ga hem even op YouTube checken. De je Arkaman. Hij zingt over de eenheid. Hij praat over unity in Christ. Dat wij één zijn in Christus.

0548-7558 is het nummer waarop u nog kan appen. Voor de komende 5 minuten zijn we nog live hier aan de 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

Nogmaals welkom, welkom bij Radio Shalom. Hier op de FM 94.5. Aan de stadionlaan nummer 7. We gaan zo met u moeten afsluiten. Ik hoop dat u hebt genoten van de uitzending. Het was een splinternieuwe editie van de Happy Hours. En zo de heren wil, zijn we morgen weer aanwezig met een nieuwe editie van de Happy Hours.

Het is momenteel 3 voor 2 uur. Dat wil zeggen dat we nog maar ongeveer 3 minuten met elkaar hebben. De groetjes aan Stichting In De Ruimte. Een speciale groet aan jullie, Milop Unu. En ook Vanessa en Broeder Deo.

De groetjes nog aan de mensen die luisteren vanuit de banken. Bent u in de bus? Zit u in de bus? In een taxi? Ik groet jullie allemaal. God bless you, Walamala. Ja, en dit is ook de boodschap, hè. Dat ik aan jullie wil doorgeven vandaag. Laten we één zijn in Christus, laten we één blijven. Laten we geen ruzie maken met elkaar, maar behouden de vrede onder elkaar. Het enige dat ik niet kan zien, ik heb echt een hekel eraan wanneer broeders en zusters ruzie hebben onderling. Want dat wil Satan hebben toch. Hij wil die eenheid gewoon breken en verstoren. Terwijl de Heer ons aanspoort om elkaar lief te hebben. Voor elkaar te zorgen. En als we die eenheid behouden. Dan zal je ook zien hoe het lichaam van Christus zal bewegen. Op een wijze dat u nog nooit eerder heeft gezien. Waarom denkt u dat er zo'n beweging zo was in de eerste gemeente? Omdat ze één waren. Ze hadden niet zoiets van, hey, this not me, that not me, this not me, that not you, that not you. Maar ze hadden zoiets van, hey, wat van mij is van u, wat van u is van mij. We hebben alles gemeen met elkaar. We zorgen voor elkaar. En we moeten echt weer teruggaan in die tijd. Waarbij we niet hoogmoedig zijn. Of denken dat datgene dat wij hebben gehad dat het van ons is. Maar we zijn slechts rentmeesters hier op aarde. Dat te hebben gezegd, ik moet jullie groeten. Mijn tijd is om. Het is bijna 2 uur. Blijf nog even. Niet even, maar blijf gewoon. En geniet nog van de pokus die zijn aangevraagd. Mijn naam is Ian Mourazim. En ik was vandaag uw presentator. Ik zeg, milop you, nang dan lop je voor Masada. Ik zeg, bye bye, zwaai zwaai. Mwah, mwah. En stay happy, zoals broeder Leandro dat zegt. Doei doei!

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naf you.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Illisuur, keeping us in touch.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Het is 3:00.
1: Connected à la cel.
2: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la cel.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met Tiri's Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la cel.
3: Boy, mi clara oso. Malas ang opo price. Pero sabi chat ko snara, ame suku kwalitay to.
4: Hey, brur, no stress you a day, ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
3: Huh?
4: Ferfi.
3: Ferfi? Da sa dati?
4: Ferfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu meretog. En dan verf je die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo verf aan een verf jaar. Verfie, by Historex.
0: With Historex.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers. Mmm.
5: Zranazani. Naskip. Naviu.
6: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
8: De

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Deel eens uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel eens uw keeping us.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, hier ben ik weer vandaag en ik ga door met vertelling over Doffy. Laten we de dag beginnen met God te danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u met ons bent geweest gisteren en tijdens ons slapen en ook vandaag weer. U houdt van ons en u zorgt voor ons. Dank u wel daarvoor. Geef ons ook een leuke dag vandaag, Vader. En dat we vandaag ook weer mogen luisteren naar de vertelling over Doffy. En dat we iets mogen leren hieruit. In Jezus' naam vragen we dat. Amen. Happy Kids. Doffy, de zoon van Bertha, de broer van Jetje, was door het dienstmeisje meegenomen naar het huis van de vrouw van de zendeling. En de vrouw van de zendeling had Doffy geholpen met een nieuwe pak, een nieuw paar schoenen, zodat hij naar school kon gaan. Over school gesproken. De Sangyo zou nu langs moeten gaan, maar ik zie haar nog niet. Misschien moet ze vandaag later beginnen op school, naar Happy Kids. Maar we wachten wel. En was Doffy ook naar school gegaan? Ai, kijk Doffy. Mooi boy Doffy. Jammer, nieuw hem, nieuw broek. Glimmende schoenen. Brinkie bling bling. Een beetje groot hoor. Maar nou erg. Het lukt wel. Hij mocht in een van de banken zitten en de meester legde hem uit hoe hij zich op school moest gedragen. O, wat vond hij moeilijk om stil te moeten zitten. Het was iets dat hij nooit had gedaan. Stil zitten, no man, dat was Doffy niet gewend. Altijd maar heen en weer, daar weer rennen, daar weer schoppen, daar hier en daar springen. Maar nu moest hij stil blijven zitten. Behalve dat Doffy het moeilijk had om te zitten, om stil te zitten. En om te leren, had hij ook honger. Hij had honger omdat zijn moeder hem zonder eten weg had laten gaan. Ze had gezegd, als mevrouw wil dat je naar school moet, dan moet ze ook voor wat eten zorgen. Dat zei Bertha, de moeder van Doffy aan Doffy. Toen hij pauze was, ging hij stilletjes weg om naar de vrouw van de zendeling te gaan. Was niet ver, want weet u nog, mevrouw woonde na de school. En natuurlijk wilde mevrouw hem eten geven. Maar de vrouw van de zendeling wilde eerst weten hoe het op school gegaan was. Daarna kreeg hij wat brood en een beker scratchy, chocolademelk. En moest hij dan weer naar school. De volgende dag verscheen Doffy weer uitgehongerd op school. Hij had thuis niets gehad, zodat hij had moeten leven op de scratchy en het brood dat hij de vorige dag gekregen had. Mevrouw ging met zijn moeder praten, maar dat hielp helemaal niet. Liefdeloos, zei Bertha. Ik heb niets. Ik ga hem niets geven. En zo kwam het dat Doffy na school ook iedere dag een bordje eten kreeg van de vrouw van de zendeling. Gelukkig ging het op school goed met hem. Hij kon wel niet goed leren, maar hij deed zijn best en kwam vooruit. Zijn ondeugende manieren begon hij ook af te leren. En het leek erop dat hij verder goed zou gaan. Eens bleef Doffy 2 dagen weg van school. 2 dagen. De vrouw van de zendeling ging kijken wat er aan de hand was en vond hem thuis met een zere voet. Hij had zijn ene teen erg gestoten en die was gaan zweren. Die was ontstoken, dus werd rood en zwelde op. De vrouw van de zendeling vertelde zijn moeder hoe zij de teen moest behandelen. Een lauw sodabad en daarna was cassavepap op de voet. Dan zou het vanzelf in orde komen, zei de vrouw van de zendeling. Dat wist Doffy's moeder ook wel hoor, maar ze deed het niet. Erg hoor. Toen mevrouw weer eens kwam kijken hoe het met hem was, hoorde ze al van ver een ontzettend gegil. Hoe was dat Doffy? Wat gebeurde er? Ze haastte zich naar het erf en zag dat zijn moeder met 2 andere vrouwen Doffy vasthielden, terwijl een van hen met een tang de nagel uit de zere teen trok. Auw! Doffy viel bijna flauw van de pijn. Zonder de vrouw te groeten, ging de vrouw van de zending naar hem toe, pakte zijn voet en vroeg snel naar warm water, wat poederzeep en een schoon stuk doek voor verband.
Ze stuurde een van de vrouwen naar de apotheek om verband te kopen. Nadat alles schoongemaakt en geverbonden was, zag zijn voet er keurig verbonden uit. Het was duidelijk dat Bertha geen goede moeder voor Duffy was. Mevrouw besloot om hem niet langer bij zijn moeder te laten en thuis voor hem te zorgen. En dat vond zijn moeder wel goed hoor, Happy Kids. Moeder vond wel goed dat Duffy mee met de vrouw van de zendeling ging om bij haar te gaan wonen. Een heel nieuw leven begon nu voor hem. Wel was hij stout en moest de vrouw van de zendeling met hem praten over zijn gedrag. Soms kreeg hij straf, maar toch veranderde hij. Hij werd aardiger en deed steeds meer zijn best. Als hij mevrouw kon helpen, dan deed hij dat. Hij hield van haar en bracht vaak bloemen voor haar mee, die hij ergens geplukt had. Ook zijn moeder en zijn zusje vergat hij niet. Hij hield van hen en bracht ze vaak een bezoekje. Goed nou, Happy Kids. Hij zag er dan zo netjes uit dat zijn moeder trots op hem was. Al gauw was de hele buurt vergeten dat hij zo kort geleden een straatjongen was. Wanneer Duffy thuis was, leerde hij, zijn zusje, liederen van de Heere Jezus, die hij op school had geleerd. Wanneer ze zongen, luisterde Bertha. Bertha wist dat ze niet goed leefde. Ze wilde een ander en beter mens worden. Wanneer Duffy en Jetje zo lief zongen, haar tranen kon ze niet tegenhouden. Meer en meer kreeg ze spijt en berouw en gaf de schuld voor haar leven niet aan anderen. Ze was zelf fout, dat wist ze. Ze wist ook dat God haar wilde helpen, maar dat zij niet naar hem had willen luisteren. Op een dag was Duffy thuis en zong hij, tezamen met Jetje, een lied. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Happy Kids, wacht, ik ken dat niet. Ik kan niet zo zuiver zingen, een beetje vals, maar ik ga het toch zingen. En jullie moeten ook niet bang zijn, Happy Kids, vooral de jongens niet, om ook te zingen hoor. Luister.

historie, daar heb ik eens. Oké, terug naar het verhaal. Dus Bertha, de moeder van Doffy, hoorde Jetje dat dit zingen. Ging naar haar kamertje, sloot de deur en riep: Heer Jezus, ik wil de deur voor u open doen. Maar ik kan het niet, ik ben met 1000 kettingen gebonden. Ik smeek u, maak mij los van alles wat mij tegenhoudt, zodat ik de deur van mijn hart voor u open kan doen. En help mij voordat het te laat is. Help mij zoals u Doffy geholpen hebt. De Heer Jezus maakte Bertha vrij van alles wat haar tegenhield. Zo liet Bertha Jezus Christus toe in haar hart. Ook zij veranderen. Van toen af kwam zij ook naar de kerk, heb ik iets. Ze zat wel achteraan, maar ze was er. Langzaam, maar zeker ging het steeds beter in haar leven. Later trouwde ze met een lieve man en ging het goed met haar. God had haar geholpen, heb ik iets. En Doffy had het goede voorbeeld gegeven. En zo, heb ik iets, dan komen we weer aan de tekst van vandaag. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Happy kids. Mooi dat de moeder van Doffy, Bertha, tot God ging bidden om haar te helpen. Zo. Maar de vertelling is nog niet een einde, Happy Kids. Maar er gaat nog iets gebeuren. Wil jullie dat horen? Moeten jullie ook weer luisteren? Morgen. En vertel jullie vrienden en vriendinnetjes om ook mee te luisteren, Happy Kids. Oh, kijk die zuster die goed kan zingen, die mooi kan zingen. Ze is er. Maar ik ga alvast afscheid van jullie nemen voor vandaag. Bye bye, Happy Kids.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trent Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Direct for you, ultima gemak.
1: Telen is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Telen is uw, keeping us in touch.
2: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Toshello.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Maranatha, Maranatha. De groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier tevoorschijn, lieve, lieve luisteraars, om aantekeningen te maken. Maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen en stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com. Of u kunt ook telefoneren naar 422-630-597, het netnummer van Suriname, tussen 8:00 morgens en 2:00 middags Surinaamse tijd. Ik werd afgelopen donderdagavond gebeld door wat luisteraars uit Nederland dat de herhaling abrupt stopte. En ik wil mijn verontschuldigingen daarvoor ook namens Sharon aanbieden. En we zullen samen met de editors erop letten dat dat niet meer gebeurt. Ja, lieve luisteraars, ook heb ik vernomen hoe moeilijk men de laatste editie vond over de geest. En ik ga gewoon heel erg eerlijk zijn. Dat is een indicatie van de staat van uw eigen geest. Want als u dit moeilijk vindt, lieve broers en zusters, dan is dit programma ook een thermometer voor uw geestelijke staat. Want de geestelijke mens, zegt de Bijbel, staat haaks op de vleeselijke mens. En de vleeselijke mens begrijpt geestelijke dingen niet. En daar gaan we vandaag uitgebreid over praten. Dus u gaat ook kijken waar u staat. Maar ik ga ook proberen om het vandaag af te ronden. Er is een vraag gestuurd naar Radio Shalom. Dat vind ik heel fijn, over de geest. En ik zal in deze editie de vraag ook beantwoorden, omdat die netjes erin past. En de vraag komt van apostel Carlos Oliveira. Een apostel die zich niet schaamt om een mail te sturen en een vraag te stellen. Dat is pas nederigheid in een leider, vind ik. Want we hebben niet alle wijsheid in pacht en we mogen ons nooit schamen om vragen te stellen. Wat voor ambt of titel wij ook hebben. We hebben niet alle wijsheid in pacht, mensen. We hebben elkaar nodig. Dus ook wil ik vragen of mijn geliefde broers en zusters ook mij willen bemoedigen om hun mening te geven wat dit programma met ze doet. Maar ook als men suggesties heeft, ik hoor het graag, stuur uw mening ook naar het programma. Doe het maar gerust. Vandaag is de laatste editie van De Geest. En vergeet niet waar het allemaal begon, met Claire Broes uit Nederland, die ook een vraag stuurde van hoe moet ik me voorbereiden op de komst van onze Heer Jezus Christus. En we hebben 1 Thessalonicense 5 vers 23 aangehaald. Dat alle drie delen, geest, ziel en lichaam, onberispelijk moeten zijn tegen de dag van Christus. We worden allemaal geboren met een geest dat door de zonde, conform Romeinen 5 vers 12, compleet dood is. Dat moet u onthouden. En door een mens, zegt Romeinen 5 vers 12, door een mens of door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. Door één mens, door Adam. En we weten dat Adam niet dood neerviel nadat hij gezondigd had. Maar de intimiteit en gemeenschap die hij elke dag had met God in het Hof van Eden in de koelte van de nacht, wanneer de Heer hem bezocht en ze hadden lekker fellowship, dat stopte meteen en ze werden uit het hof gestuurd. Het stopte omdat de Heer niet grapte toen hij zei, de dag dat je van de boom des kennis van goed en kwaad eet, zult gij zeker sterven. En Adam stierf geestelijk. Dat wil zeggen, hij had geen gemeenschap meer. Hij kon niet meer die geestelijke intimiteit met God hebben, wat hij in het hof had. En vanaf Adam tot vandaag leeft iedereen, wanneer hij geboren is, met een ziel en een lichaam, maar een geest die hartstikke dood is. En hij kan geen intimiteit hebben met God. En Adam had niet alleen maar een geest, maar hij had ook een bovennatuurlijk geestelijk intellect.
Daarom kon hij alle dieren namen geven. Het was een supermens. Omdat hij geestelijk was en met God kon communiceren. Hij wist bepaalde dingen die wij nu niet weten. En Adam was een extreem mens, omdat hij zo dicht bij God. En je kan ook zien hoe lang hij geleefd heeft. Wij die tot bekering gekomen zijn, worden door het offer van Christus voor ons aan het kruis levend gemaakt in de geest. 1 Korinthe 15 vers 45. Ik wil het toch even snel met u lezen. Ik heb het hier voor me. En hier staat, aldus staat ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam, dat is Christus, een levendmakende geest. Dat ziet u, een levendmakende geest. Door Christus hebben we die levendmakende geest gekregen. Maar ik ga ook laten lezen dat de Heere God die dode geest niet doet herleven. Maar hij haalt hem gelijk tijdens de wedergeboorte weg. En hij zet een nieuwe geest. Mensen, dus uw geest wordt niet opgekalifaterd of gefixt of mooi gemaakt. Hij wordt compleet verwijderd en hij krijgt een totaal nieuwe geest. Omdat die oude geest, die eigenlijk dood is geboren. Want dood is, hoe moet ik het zeggen, samen met die ziel. Hij was dood en alleen in Christus wordt hij levend gemaakt. Dus dat wil zeggen, en ieder die geboren is en Christus niet heeft, in een zielse staat gaat waar een zondige ziel uiteindelijk in eeuwigheid zal zijn. En dat is gescheiden van God. Nicodemus was een van de fariseers, die kwam tot de Heer Jezus. En hij wilde weten, wat is die wedergeboorte? Moet ik weer in mijn moeders schoot gaan? En hij was een fariseer, dus een schriftgeleerde. En de Heer Jezus, die had eigenlijk zoiets van, hoe kan het dat jij iemand bent die mensen leert en niet de diepte hiervan weet? Maar toch heeft de Heer Jezus hem uitgelegd wat die wedergeboorte eigenlijk inhoudt. En dan zegt de Heer Jezus dit tot hem in 3 vers 5, Johannes 3 vers 5. Dan zegt hij, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit geest geboren is, is geest. Dit is zo belangrijk. Wat uit vlees geboren, als ik uit mijn moeder geboren ben, dan ben ik gewoon vlees. De ziel wordt vlees genoemd. De ziel samen met het lichaam wordt vlees genoemd. En de Heer Jezus zegt, wat uit een mens vlees door een man en vrouw geboren is, is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, door wederom geboorte, is geest. Oké, Ezekiel. Dus laat me dit zo zeggen. Dus je wordt wederom geboren door Jezus Christus. Je leven te geven. Jouw zondig leven door hem te laten reinigen. Je te onderwerpen aan zijn gezag en zijn bloed. Hè, zodat je een nieuwe geest krijgt die God gehoorzaamt. En Ezekiel 36 zegt het geweldig, mensen. Ik vind dit een van de beste teksten om wederom geboorte duidelijk te maken. En de Heere zegt hier zo in Ezekiel 36 vers 26. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen dat dood is, dus niet reageert op God, zal ik uit uw lichaam verwijderen. Ziet u? Die dode waarmee u geboren bent, die niet kan reageren omdat hij van steen is, ga ik uit uw binnenste verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Wauw, ik vind dit geweldig. Dit is het ultieme waar God zegt, ik ga die oude eruit doen en je krijgt een nieuwe geest die God gehoorzaamt en zijn verordeningen onderhoudt. En ineens kunnen we, als we wederom geboren zijn, God weer horen, we kunnen zijn woord begrijpen, we kunnen nu weer gemeenschap hebben met de Heere, we hebben het gehad over gekend worden, je kan nu je hart openen, God kan jou kennen, jij kan hem kennen, jullie kunnen één woord, één geest zijn, en dat is de grootste sleutel, mensen, om één te worden met God in die diepe intimiteit, en dat begint bij wederom geboorte, het begint bij een nieuwe geest die je krijgt, die geest die
God kan ontmoeten. Hè? Paulus zegt, God, ik met mijn geest dien. De Heer Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, de uur is nu dat men God moet aanbidden, want God is geest en wie hem aanbidden in geest en in waarheid. En een wederom geboren geest is de geest die God kan dienen intiem. En we hebben het gehad over gekend worden en nu wordt gevraagd door apostel Carlos, waaruit bestaat de geest? We hebben het gehad waaruit het lichaam bestaat. En ik ga volgende week beginnen te praten waaruit de ziel bestaat en wat de ziel is. En hij wil weten van waaruit bestaat de geest. De geest bestaat uit één, het geweten. Geweten is een moraal kompas die je zegt wat goed en wat kwaad is. Een diep, intens weten, een geestelijk weten van wat niet kan en wat wel kan. Daaruit bestaat de geest. En we hebben gesproken waaruit die lichaam bestaat. En de geest kunnen we lezen in Hebreeën 9, vers 14, dat het bloed van Christus het geweten reinigt van dode werken. Dus een geweten dat dood was, en het bloed van Jezus reinigt dat geweten of bewustzijn van dode werken. Mensen, de ziel heeft ook een geweten. Maar die is ontzettend besmet door de zonde. Dus die is selectief wat die wil aannemen als moraal acceptabel of niet. Bijvoorbeeld, elk mens weet van je mag niet stelen. Maar wanneer we willen stelen, dan zetten we die geweten op non-actief en we stelen toch en we gaan het ook nog rechtvaardigen waarom we mogen stelen. Wanneer je bijvoorbeeld hier in Suriname zie je vrouwen en ook in Nederland, mannen en vrouwen, die hebben een buitenechtelijke relatie. Weet u, je weet dat het niet kan, maar je zet je geweten op non-actief zodat je het kan doen. Weet u, en het is moraal niet acceptabel. Bewustzijn, weet je, het kan niet. En toch doen het. We doen zoveel dingen in onze ziel waarvan we weten dat het niet kan. Ook in de kerk, weet u, zijn er van die seksuele uitspattingen. Dat we dingen doen die het daglicht niet kunnen. En zelfs zijn mensen die stelen in de kerk, mensen. Ik heb het meegemaakt dat er in onze gemeente hele dure dingen werden gestolen door mensen. Ik denk, goed, er werd gestolen uit de kas van de gemeente. Dus een Judas taal ook uit de kas. Dus het is iets van eeuwen her. Dus dan zie je dat, wat is er met het gemeente? Het is besmet door de zonde. Dus die neemt aan wat hij wil aannemen. Die opereert in een comateuze staat en blijft dat doen totdat de persoon sterft. Als de levendmakende geest niet ingrijpt, mensen, met een gereinigd en gezuiverd geweten is de eeuwigheid voor zo iemand een zeer gevaarlijke toekomst. Door voor altijd gescheiden te zijn van God. En daarom hebben we een vernieuwde geest met een gereinigd geweten dat ook vernieuwd is. Waardoor we de capaciteit hebben om niet alleen maar te weten wat goed en kwaad is. Maar we kiezen ook om goed te doen. En we rennen van het kwaad. We weten van, we doen het gewoon niet. Omdat de geest uit God geboren is. En de Bijbel zegt in Johannes, al wat uit God geboren is, zondigt niet. En al wat uit God geboren is, overwint alles. Dus het is weer een superhuman dat je wordt als je in de geest bent. De geest heeft de capaciteit om verbonden te zijn met de hemel, wat het lichaam niet kan. Ook heeft de geest inzicht in de demonische wereld. Dat is een capaciteit die de geest heeft, die de ziel niet heeft. De geest heeft wel, later ga ik praten over de ziel. De ziel kan wel verbonden zijn met de geestelijke wereld, maar niet met de hemel. Wel met de geestelijke demonische wereld, dat weten we allemaal. Maar daar kom ik volgende week op terug. Onze geest heeft de capaciteit om ook inzicht te hebben in de demonische wereld, maar die kan ook verbonden zijn met de geestelijke wereld. Waarom? Hij is uit de geest geboren. De geest heeft de kennis en openbaring en wijsheid van God die een vleeselijk mens niet heeft. De geest heeft de capaciteit om de vrede van God te hebben te midden van zoveel verdriet en pijn en dingen die niet goed gaan. Dat is wat de geest kan, omdat het een geestelijk wezen is. En deze aarde kent deze vrede niet.
De geest heeft de capaciteit om te kunnen verlangen naar God. Verlangen naar het woord. Capaciteit om Gods bovennatuurlijke kracht te hebben en te demonstreren. Zieken genezen, doven laten horen, lammen laten lopen, demonen uitdrijven. Dat is vanuit God bovennatuurlijk, dat kan de geest. Het verlangt om het koninkrijk van God uit te breiden, dat heeft de ziel niet. De geest heeft een diepere onderscheiding tussen goed en kwaad, maar vooral de consequenties van het kwaad. Want de ziel heeft dat niet. Want ondanks dat de ziel foute dingen doet, heeft hij iets, ik kan maar doorgaan, God gaat me toch vergeven. Maar de geest weet de consequenties als geen ander. En daarom is de geest, zegt Ezechiël, die zal God zijn inzettingen en zijn verordeningen doen. Het heeft een diep besef van moraal en een gedragscode die hemels is. Dit is de reden waarom vele christenen sommige geestelijke dingen moeilijk begrijpen, mensen. Omdat ze gewoon te veel vlees in zich hebben. Dat is Romeinen 8. Gaat u Romeinen 8 lezen, is mijn favoriete schriftgedeelte. Daarin staat duidelijk vlees en geest. En als ik het lees, heb ik alleen maar verlangen. Ik wil geest. De vleeselijke mens begrijpt de geestelijke dingen niet. Het is een dwaasheid. En daarom als je tot bepaalde mensen praat, hebben ze zoiets. Waar heb je het over? Christenen. Waarom? Je gaat later zien dat ze het geestelijke woord niet in ze hebben. Want de geest communiceert alleen maar met wat geest is. En de vlees is ziel. Gaat altijd in tegen de geest, zegt Romeinen 8. En omgekeerd gaat de geest tegen het vlees in. En het is dus de staat van jouw geest dat bepaalt of je burger bent van een geestelijk koninkrijk en of je naar de hemel gaat. Want in vers 13 van hoofdstuk 8, Romeinen 8 staat, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Herinnert u wat God zei tegen Adam? Indien je dit doet, ga je sterven. Dat is eeuwig verwijderd zijn van God. En dat zegt Romeinen 8 vers 13 ook. Maar indien gij door de geest de werken van het vlees doodt, zult gij leven. Aangezien iemand die Christus niet in zich heeft, geestelijk dood is, kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Want het is een geestelijk koninkrijk. Vlees gaat niet een geestelijk koninkrijk in. Het kan gewoon niet. Dus met onze geest, die wederom geboren is, kunnen wij door de Heilige Geest groeien naar volwassenheid. En dat doe je door hem jou te laten leiden. Want hij zegt ook in Romeinen 8, allen die zich door de geest Gods laten leiden, zijn zonen Gods. En als zonen Gods leef je in de geest. Je geeft zielse lusten geen kans. Weet u, als rugbyspelers toch, dan springt één rugbyspeler op die bal. En dan zie je, iedereen springt er bovenop. Dan is er één grote stapel van rugbyspelers op elkaar. Zo moet u doen met het vlees. Het moment dat die ziel met zijn lusten komt of probeert met gedachten te komen. We mogen gedachten hebben die zondig zijn. Maar het is niet dat je ze gaat voeden. Nee, laat je geest zich gooien als een rugbyspeler op het vlees. En zeg, je gaat nu onder de gehoorzaamheid. Neem hem in een bago, weet je, in een houtgreep. En zeg, je gaat nu onder de gehoorzaamheid aan Christus Jezus. Wees niet moe, broeders en zusters, om geestelijk te leven. Weet je, en die zielse gedachten onder de gehoorzaamheid. Neem ze kruisgevangenen en breng ze onder gehoorzaamheid aan Christus. He? En dan kom zo onder de leiding van de Heilige Geest. En zo ga je voller en voller worden van die bovennatuurlijke kracht, vol van vrede. Je kent geen vrees, je bent vol van blijdschap. Je hebt alle vrucht van de geest, liefde, blijdschap, goedheid, trouw, zelfbeheersing, nederigheid, zachtmoedigheid. Weet je, al die heerlijke dingen van de Heilige heb je. Je hebt een bepaalde wijsheid en inzicht die een aardeling niet heeft. Je krijgt dromen en visioenen. Je gaat dingen weten die van tevoren gaan komen. Je geestelijk oor en oog gaat opengaan zoals geesten het doen. Je ontwikkelt je in de geest door het geestelijk woord en door te bidden in de geest, in tongentaal. Constant neem tijd om te bidden, om je geest
Paulus zegt om je geest op te bouwen. Om jezelf op te bouwen in de Heilige Geest. Bid in tongen. Maak je geest sterk. Zoals we in de gym zitten. We pompen onze, hoe zeg je dat, onze spieren op. Zo door te bidden in de geest en het woord te lezen. Ga je merken hoe je sterker wordt in de Heilige Geest. En omdat je in de geest opereert en leeft. Kan het niet anders dan dat jouw geest tegen de dag van Christus onberispelijk zal zijn. Ja, en als we onberispelijk willen zijn, mensen, dan moeten we werkelijk een keuze maken om ons door de Heilige Geest te laten leiden. En dat is niet iets wat wij makkelijk vinden. De Bijbel zegt vlees of geest. En jij moet kiezen. Nee, mensen zeggen van, degene die je voedt, die gaat sterker zijn. Als je ziel voedt met waar je naar kijkt en hoort en waarmee je bezig bent, met welke vrienden ga je om, weet u slechte omgang, zegt de Bijbel in Spreuken, bederft goede zeden. Als je constant vuile taal hoort, plotseling ga je zien vuile taal in je hoofd. Je denkt, Mikare, hoe kom ik hier aan? Maar het is wat je gehoord hebt. Als je naar bepaalde films kijkt, je gaat daarmee jezelf voeden. Dus mensen, als we onberispelijk willen zijn in de geest, moeten wij ons geest mens gaan voeden. We moeten onze geestelijke mens gaan voeden met Gods woord. Waarom? Omdat de Heer Jezus zegt, de woorden die ik spreek zijn geest en leven. Dus dat is het enige dat je geest kan voeden. En we gaan volgende week zien dat het woord van God duidelijk scheiding brengt tussen geest en ziel. Waarom? Zodat je gaat weten wat uit de geest is en wat uit de ziel is. Waarom? Omdat je ziet dat sommige mensen komen van, ik heb een woord van God gehad. En dadadadadada. En het woord is helemaal niet van God. Het is een zielswoord. Weet u? En we weten dat het gaat hier om, we moeten God kennen. We hebben vorige week gesproken over ginoseko. Wanneer de Heer zegt van, indien iemand God lief heeft, dan is die door hem gekend. Maar de Heer Jezus zegt ook duidelijk in zijn woord van, dan zullen ze te dien dagen zeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam zieken genezen? Hebben wij niet in uw naam dit en dit en dit gedaan? Dan zal hij zeggen, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. De ziel is wetteloos. Geen werkers der wetteloosheid. Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit geginosekoot, om het zo te zeggen. Ik heb nooit intimiteit met jou gehad. My goodness, mensen. Wij die in de kerk zijn en demonen uitdrijven, dan zou je zeggen van, hoe kan iemand demonen uitdrijven als hij ziels is? De Bijbel zegt, als God je eenmaal een gave gegeven heeft, dan is zijn gave onberouwelijk. Hij gaat het laten. En dat vind ik eigenlijk een beetje ernstig. Je hebt liever dat God die gave weghaalt, zodat je net als Samson, weet je, plotseling wil gaan vechten en je merkt, je hebt geen kracht meer. Dat zou eigenlijk zo moeten zijn. Maar je merkt, God laat zijn geest die hij eenmaal op ons heeft uitgestort. Laat hij, en dat wil niet zeggen dat je in die geest opereert, want de Bijbel zegt ook, doof de geest niet uit, of bedroef de Heilige Geest niet, die jouw verzegeling is tot de dag van Christus. De geest is je onderpand tot de dag van Christus. Maar dan moet je wel onder zijn leiding jouw geest door hem laten leiden. En het is ontzettend belangrijk dat de Heer Jezus ons een gave geeft om zijn lichaam te laten dienen. Dus als jij in de ziel wil gaan opereren en demonen wil gaan uitdrijven, hij gaat het toelaten, niet voor jou. Hij gaat het doen voor degene die komt met de verwachting. Die komt met geloof. Die komt met een open hart. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Weet je, ze komt. En ze doet iets wat eigenlijk niet mag. Want in Deuteronomium staat dat zo iemand gestenigd moet worden. Ze mag niet eens in de buurt van mensen komen. Ze is als een Melaatse. Deze vrouw vloeide al zo lang. En ze komt en ze raakt Jezus aan en hij voelt het. En hij vraagt wie me aangeraakt. En uiteindelijk, want hij voelt kracht van zich afgaan. Geloof, het is de geloof van die mensen die kracht van God doen uitgaan. En hij genezen niet
Jij die denkt van, je knijpt het kat in het donker, je leeft een vleeselijk leven en zondag kom je op het podium en je doet heilig en zo. Je geeft je sermon terwijl je thuis weer je gekke dingen gaat uithalen. God gaat gewoon door. En je weet, er is een stuk in de Bijbel dat zegt dat 's avonds kwam de vijand in die kerk. Hè? Hij kwam onkruid zaaien. En de arbeiders kwamen bij de meester en zeiden van, heren, het onkruid is er, de vijand heeft, wat moeten we doen? En hij zegt, laat ze samen groeien tot het eind. En mensen, ik heb één ding gezien in Israël, toen ik daar was, hoe onkruid, waarom hij dat gebruikt heeft. Het onkruid lijkt enorm op aren, schoven, korenaren, om meel mee te maken. Heb je van die grote stenen die je daar kan zien. Hoe ze het meel, maar ook olijfolie maken uit die ze persen. En wanneer het tijd is om te oogsten, dan wat zie je? Het koor buigt en het onkruid blijft staan. Dat is het verschil. De geest vernedert zich, buigt. Maar het vlees blijft altijd staan. Is altijd ongehoorzaam. Je gaat altijd zijn eigen gang. We gaan volgende week zien hoe je door de geest die ziel kan onderwerpen. Want die ziel is onze grootste probleem. En daarom dat Hebreeën 4 duidelijk laat zien dat door het woord er een scheiding gemaakt wordt. En waarom die scheiding gemaakt wordt. Want het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, zegt hij. En hij scheidt uiteen geest en ziel. Daar komt het weer. En ik ga vertellen waarom die scheiding van die ziel en geest nodig is. Zodat je kan weten wat van jou is, ziels. Dat je niet een droom interpreteert als zijnde van God. Of een profetisch woord als zijnde van God. Terwijl het niet van God is. Maar je gaat duidelijk kunnen onderscheiden van dit is van mij. Dit is van mij. En dit is niet van de geest. Paulus zei het zo mooi wanneer hij praat over het huwelijk. Zegt hij, dit zeg ik. En niet de Heer. En dit zegt de Heer. En niet ik. Paulus kon duidelijk die onderscheiding maken. En hij was niet te hoogmoedig om te zeggen, oh, zo spreekt de Heer. Hij zegt, nee, dit is mijn mening, zei hij tegen de Efeze gemeente. Dit is mijn mening over het huwelijk en niet dat van Christus. En dit is de mening van Christus en dit is niet van mij. Dus dat is wat geest en ziel moet zijn. Je moet werkelijk weten, dit is van God, dit is van de Heilige Geest en dit ben ik zelf. Dat moet je heel duidelijk weten. En alleen als je door de geest geleid wordt en in die volwassenheid komt, kan je toegeven van, dit is het niet. Ik heb een droom gehad, maar dit is niet van God. En zo komen we op het punt waar we onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. God zegen allemaal. En tot de volgende editie. Dit is de 10e editie. En volgende week de 11e over de ziel. Agape blessing. Maranatha. Yeah.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
4: Boy, mi clara oso. Mala sa opo prijs. Plus abit chat kos mala. Ame suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo an new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na an new merek to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show...

0: zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
1: Zranazani. Na Skip. Na View.
2: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Sidampiwa, eh. Bozi kapu.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gie a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 8 uur.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, goedenavond. Van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Hij is het die ons opnieuw de genade schenkt dat wij ons rondom zijn levend woord mogen scharen om te luisteren naar de Heilige Geest die ons het hart van God openbaart. Alhoewel mijn zintuigen mij niet in staat stellen de machtige realiteit van zijn wonderbare tegenwoordigheid en liefde te ervaren, loopt mijn hart over van vreugde en aanbidding voor hem die mijn leven en ook het uwe in zijn handen vasthoudt. Straks, wanneer het hier allemaal voorbij is, dan zullen we zien hoe dicht hij altijd bij ons is geweest. Wij staan er eenvoudig niet bij stil dat vanaf het moment dat wij in de schoot van onze moeder werden geformeerd, hij al bij ons was. Toen wij met vallen en opstaan opgroeiden, was hij daar en omgaf hij ons met een tederheid die wij ons nooit zullen

leven. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Psalm 139, vers 13, 15, 16, 1 en 2 en vers 3. Nog voordat wij geformeerd werden, kende hij ons en had ons lief. Daarom dat het er staat: gij omgeeft mij van achteren, van voren en legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Psalm 139, vers 5 en 6. Deze woorden van de Heilige Geest openbaren ons het hart van God, onze hemelse Vader. Maar dit is niet het Godsbeeld dat bij het overgrote deel van de mensheid leeft. Want je hoeft maar een blik te slaan in de vele religieën die deze wereld kent, en je komt al gauw tot de ontdekking dat duizenden nog rondlopen met het beeld van een tyrannieke God die steeds opnieuw tevreden gesteld moet worden met allerlei offers. Willen wij niet zijn gramschap over ons leven halen? Hoeveelen lopen niet rond met afschuwelijke schuldgevoelens, zichzelf verwijtende dat zij het niet waard zijn dat God hun lief heeft. Want in hun leven is er zoveel gebeurd waarvoor zij zich diep schamen. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vers 31, 32, 33 en vers 34, doet de Heilige Geest ons verslag van het gesprek dat Jezus met Petrus had. Simon, Simon, zegt Jezus, zie, de Satan heeft verlangd u lieden te siften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Waarop Petrus antwoordde: Heere, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Toen zei Jezus aan Petrus: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult gelogend hebben dat gij mij kent. Herkent u uzelf hierin? Hoeveelen van ons hebben niet, zoals Petrus, ons uiterste best gedaan om onze ouders of onze man of onze vrouw of onze kinderen of onze broeders en zusters of werkgever niet teleur te stellen. Maar wij hebben hierin op miserabele wijze gefaald. En in feite komt het op hetzelfde neer als dat wat Petrus ten opzichte van Jezus gedaan heeft. Want zegt Jezus: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Matteüs hoofdstuk 25, vers 40. Dit feit,
dat Petrus Jezus zou verraden.

was voor Jezus geen nieuws. Want nog voordat dit gebeurd was, wist Jezus dit reeds. Daarom dat hij aan Petrus zei: ik heb voor jou gebeden, dat wanneer dit zal gebeuren, jouw geloof niet zal wankelen. Want Jezus wist dat op het moment dat Petrus hem zou verraden, Satan Petrus zou overvallen met gevoelens en gedachten dat het met zijn roeping en zijn relatie met Jezus was afgelopen. Alles wat Jezus hem eerder verteld had, dat hij, Jezus, voor de wereld gekruisigd zou worden, tot vergeving van al onze zonden. De zonde begaan in het verleden, de zonde begaan in het heden en de zonden begaan in de toekomst. Van dat besef zou Satan Petrus proberen te beroven door hem op zichzelf te laten zien en hem aan te klagen met gevoelens van zelfbeschuldiging en verwerping. Dus dat hij niet deugde. Daarom zei Jezus aan Petrus: maar ik heb voor u gebeden dat jouw geloof in mij, wanneer jij blundert, niet zal wankelen. Dit relaas heeft de Heer laten optekenen om aan u en aan mij die vandaag leven te laten weten dat wat er zich dan ook in ons leven mag hebben afgespeeld of nog zal afspelen, dat hij dat reeds weet en toch onvoorwaardelijk van ons houdt en ook voor ons gebeden heeft, dat wanneer ook wij door dit dal in ons leven gaan, wij niet vertwijfeld om ons heen zullen kijken, denkende dat God zich van ons heeft afgekeerd en ons heeft afgeschreven. Daarom de woorden van de Heilige Geest: barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons ook niet naar onze ongerechtigheden. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Psalm 103, vers 8, 10, 13 en vers 14. Misschien zegt u nu: maar is het wel waar dat Jezus ook voor mij gebeden heeft? Luistert u dan naar de woorden van Jezus zelf. En ik bid, zegt Jezus, niet alleen voor deze, dus zijn discipelen, maar ook voor hen, dus u en ik, die door hun woord in mij geloven. Johannes hoofdstuk 17, vers 20. Reeds in de schoot van jouw moeder, toen jij gevormd werd, kende hij jou. En ook nu. En ook de situatie waar jij je in bevindt. En hij houdt van je. Wanneer Satan erin is geslaagd ons geestelijk te verwonden, zoals dat het geval was bij Petrus, dan is Jezus zijn reactie:
geen veroordeling en verwerping, zoals wij dat wel doen, maar bewogen liefde, die ons verbindt en ons herstelt, en die in ons hart de diepe zekerheid creëert dat Hij dat nooit met ons zal doen. Hij bidt dat wij ons niet zullen laten vangen door Satan zijn leugens, dat God ons heeft afgeschreven en wij niet langer deugen. En om ons hiervan te verzekeren dat Hij anders is en niet is zoals wij, zegt God aan de profeet Jesaja om deze woorden aan ons door te geven. Luistert u maar. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven. Jesaja hoofdstuk 42 vers 3. Wanneer de zonde jou kapot gemaakt heeft, keert Jezus zich niet van jou af, maar Hij bidt dat jij niet zult opgeven te geloven dat Hij altijd van jou houdt. Toen zijn moordenaars Hem kruisigden, verwenste Hij hen niet, maar Hij bad voor hen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Lucas hoofdstuk 23 vers 34. Toen de moordenaar, die aan zijn zijde gekruisigd lag, zei: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw koninkrijk komt. Toen keerde Jezus zich niet van hem af, maar vergaf hem iedere zonde en zei: Voorwaar, ik zeg u, heden zult Gij met mij in het paradijs zijn. Lucas hoofdstuk 23 vers 42 en vers 43. Dit is de onbaatzuchtige liefde van God. En om deze liefde aan ons te openbaren, heeft God zijn Zoon Jezus naar ons toegezonden, opdat wij niet langer in het duister zouden blijven rondtasten, ons afvragende wie God nou eigenlijk is, dus wat het ware beeld van God is. Om ons dit te laten weten, dus hoe God er werkelijk uitziet, zegt Jezus heel nadrukkelijk: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen. Want wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Johannes hoofdstuk 5 vers 19. Met andere woorden, alles wat wij in Jezus zijn leven zagen en hoorden, was niemand anders dan de Vader, die zich door het leven van Jezus heen aan ons openbaarde. En in deze missie is Jezus, de Zoon van God, volmaakt gehoorzaam geweest. Daarom de woorden van de Heilige Geest: Hij, Jezus, heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 8. Door Jezus zijn leven kon God zijn onbaatzuchtige en onvoorstelbare liefde voor ons
zichtbaar maken in de opoffering van het lichaam van zijn zoon aan het kruis. En daarvan zegt de Heilige Geest, krachtens die wil, dus de wil van God, is dat niet heerlijk? Krachtens de wil van God, zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus Jezus. Wat is dat toch wonderbaar? Hebreeën hoofdstuk 10, vers 10. En door die ene offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 14. Daarom dat er staat, en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 17. Want zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze ongerechtigheden van ons. Psalm 103 vers 12. Laat u daarom niet weder het slavenjuk van de wet opleggen. Door uw oog op uw eigen falen gericht te houden, in plaats van op het volbrachte werk van Jezus, die voor onze verlossing de volle prijs aan het kruis betaald heeft. Daarom dat hij ook heeft uitgeroepen, het is volbracht. Johannes hoofdstuk 19 vers 30. En daarom dat de Heilige Geest ons toeroept en zegt, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Galaten hoofdstuk 5 vers 1. Door het offer van het lichaam van Jezus zijn wij niet alleen geheiligd, maar hebben wij ook de volle vrijmoedigheid ontvangen om in te gaan in het heiligdom. Ja, door het bloed van Jezus zijn wij gereinigd en kunnen wij nu als kinderen van God met volle vrijmoedigheid bij onze Vader komen, niet langer gekweld door schuldbesef dat ons falen veroorzaakt heeft en dat de aanklager, de duivel, tegen ons gebruikt. En dat wil hij ook in ons bewustzijn levend houden. Daarom dat de Heilige Geest ons toeroept, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 35. Laat u daarom niet langer intimideren door de duivel, nog door de mensen die de duivel als zijn instrument gebruikt. Want hij die u geroepen heeft, zal u vasthouden en veilig thuis brengen. Want niemand die de Vader aan de Zoon heeft gegeven, laat hij verloren gaan. Jezus heeft u vrijgemaakt van al uw zonden. De zonden van uw verleden en ook uw zonden van vandaag en morgen. En daarom mag u uitroepen, wie Christus Jezus heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Wees hem dankbaar en wandel in zijn vrijheid.
en zondig niet meer. De Heere vervulle u met louter vreugde en dank om alles wat Hij voor ons gedaan heeft.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En why? De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notaris meester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Gunetti Arkimang, Mina Germain Fransman van Notaris Kantoro Mannes. Un Kantoro et Donna Juliana Straat nummer 51. En Ibri Donderdag Netti via Astation DC Radio Shalom 94.5 FM. We verzorgen een programma De Huisnotaris. Voor 9 uur te lekker half 10 na Netti. In de afleveringen Sampsa. Dan omentak ik ba dat vanaf vorig jaar 1 mei een nieuw wetboek kon in Saranang, een nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En een wetboek dat hij kon baka 156 jaar baka oorspronkelijk wang. Een oorspronkelijk wetboek de voor 1869 en natuurlijk, een aantal sani e chenchi, lek pa une reiso buriki wagi moro. No we rei moi wagi, un abisel, une ab moro den boombigi telefoon. Dan, precies zo binnen a recht, dan ontwikkelingen ook toe e onsta. En zo ook toe tapa gebied, po te wan bai wan jari, wan aantal sani chenchi. Sowieso want to word to change. Bijvoorbeeld, one tak onroerend goed moro, maar we takie onroerende zaak of register goed, dat na a new word to get te one by one jari, of one jari na nga oso. En bijvoorbeeld, in plaats van koopsom, je takie koopprijs, en one tra new change de. Dat een koopovereenkomst moest dit op papieren. En ik kan met afspraak morgen gewoon naar een moffel.